0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
2: Galaxy Radio.

0: Get ready, ready. New feature music on Galaxy Radio. You get it first.
1: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn vakje zit geen schadeformulier. Alleen kan

loop ik met een korte pijp. Raak je lijn een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel lijp. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.

Zeg maar wat zijn we dan? Niks aan de hand, Atti en Bram. Niks aan de hand, maar we zo pijn. Niks drama met de champagne. Yeah, oké, okay, niks aan de hand. Niks aan de hand, kom zak voor me dan. Zelf de club ben ik sociaal lang. Ik ben klaar om te gaan, yeah.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio.

0: Man like fucking Vlado, innit?
1: Rocky, what's going on?

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is, zonder de ruis van concurrenten? Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m. Galaxy Radio.

0: Yesterday. Yeah. Throwback.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B en Afro music.
2: This is Galaxy. It's 6 a.m.
3: Dit is het Galaxy News. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
4: The city clocked in.
5: Yeah. In your car on the app.
6: The city clocked in.
5: Keep it loud.
7: We are Galaxy Radio.
8: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: Download it now.
1: Hey, Danny hier van Fleva in Ja Ears. Aankomende week een interview met Jordi Simons van The Prodigy of Mobb Deep tot en met The Rafting Goods. Here comes the man who flavor. Hij kan het allemaal en hij deed het allemaal. En dat hoor je onder andere terug zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Rons, dan kan je.
3: Drop the music, turn it up, let's ride.
4: We're back in this.
5: Back with more music.
4: On Galaxy Radio.
5: Where the biggest stars come to play.
6: Who is hot out here?
4: The weather is heating up. The weather.
6: Yeah, I love it. I get to throw on my bikini. Barbecue with my family.
4: And the hip-hop is hotter than ever.
6: All summer long.
7: This is my summer party station.
4: Enjoy the summer with Galaxy Radio.

0: out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stelde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 8:15. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stelde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Fleva in Ya Ears. Aankomende week een interview met Jordi Simons van The Prodigy of Mobb Deep tot en met The Rafting Goods. Here comes the brand new flavor. Hij kan het allemaal en hij deed het allemaal. En dat hoor je onder andere terug zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Moms, moms, dan kan je...
2: Boss in the game, Rick Ross.
3: Skiller, baby.
4: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo. Yeah.
5: We're Galaxy Radio. And you know the vibe.
6: Bring the real
7: hip-hop.
8: Yo, back.
9: Bring the hip-hop back.
5: And back.
0: With more bangers on Galaxy Radio.
10: We wreck the culture.
11: Yo, listen up.
0: Galaxy Radio.
11: They call me Drizzy Drake. All right. Turn it up too hard, so the radio.
0: We are Galaxy Radio. We're the biggest.

zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is?

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is het Galaxy News. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht 2 mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
7: Gratis entree.
6: Skateverhuur.
7: Demonstraties van professionele skaters.
6: Lekkere foodstands.
7: En de beste beats van diverse DJ's.
6: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Fleva in Ja Ears. Aankomende week een interview met Jordi Simons van The Prodigy of Mobb Deep tot en met The Rafting Goods. Here comes the man who flavor it. Hij kan het allemaal en hij deed het allemaal. En dat hoor je onder andere terug zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
0: These are the bangers

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste

0: De plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio.

0: Hey, Danny hier van Fleva in Ja Ears. Aankomende week een interview met Jordi Simons van The Prodigy of Mobb Deep tot en met The Rafting Goods. Here comes the man who flavor in here. Hij kan het allemaal en hij deed het allemaal. En dat hoor je onder andere terug zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Turn it up and feel the sunshine. The music that makes your summer lit. Summertime. Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
1: Hey, yo, yeah. Everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, afro, and dancehall music.
3: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.

0: saw.
1: Chibaba man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de route Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is al anderhalf uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na twee uur wat rustiger. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Deelstaatminister André Greuthe van de SPD wil zo voorkomen dat neonazies, extreem linkse aanhangers, PKK-leden of islamitische extremisten bij de overheid werken. Vorig jaar werden 50 extremisten in Hamburgse publieke dienst ontdekt. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. En dan tot slot het weer. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken, terwijl de kustgebieden genieten van volop zonneschijn. Langs de kust lossen de wolken geleidelijk op. De zon zal daar flink schijnen en het wordt zo'n 21 tot 26 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Galaxy Radio.

0: Flames, you know what I'm saying?
1: Ja, heel tof dat je weer luistert naar Flava in je ears. Ik ben Danny en ik neem je mee naar de beste hiphop ever made. Dat is dan naar mijn mening zo. En ja, ik weet niet of jij ons throwback kanaal al kent. Ik zat het van de week weer te luisteren en ik hoorde een track voorbij komen. Ja, dit is aflevering nummer 187. En daar kan alleen maar één track bij horen, denk ik dan. Dat is dan ook de Galaxy Throwback Radio Opener van deze week. Ik heb het dan over Dr. Dre en Snoop Dogg, toen nog Snoop Doggy Dogg, met 187 UM.

Jordi Simons, Tiny, The Aura, Black Poet en Havoc met Day One. En dan N-Word in het meervoud. En straks een interview met die Jordi Simons. Hoe vet is dat? Nu eerst Nas met The Rise and Fall. In de hiphop zijn er echt heel veel unreleased songs en albums. En misschien wel het meest besproken unreleased album is Detox van Dr. Dre. Maar het volledig opgenomen album Death of Escobar deed ook heel veel stof opwaaien destijds. Alle tracks lagen klaar, maar toch kwam deze er niet. Het zou het einde zijn van het maffia-slash-gangster-image Nas Escobar. En er zou geen normaal Nas-album komen, maar een soort van The Lost Tapes-achtig album. Dus tracks die een aantal albums niet gehaald hadden, aangevuld met wat nieuwere songs. En waar hij dan hier een image zou begraven, zou hij de Nas die we kenden van Illmatic weer op gaan pakken. Het was ook gepland voordat er ooit dan nog een Stillmatic-album uit zou gaan komen. Dat was nog niet eens in de planning. En er was zelfs al een vroege versie van het album gestuurd naar Vibe Magazine. En die deden zelfs al een review. Die gaven geen sterren, maar platen. En deze kreeg er 4 uit 5. Dus het was echt wel iets om naar uit te kijken, waar men op zat te wachten. En alsnog is het niet 100% duidelijk of het uiteindelijke album ook echt afgemaakt is. Of het gemixt is, of het gemasterd is. En toen het alsnog niet uitgebracht was, hè, ja, toen wist ook niemand waarom. En hoe het exact zit, dat zullen we toch echt ooit aan Nas zelf moeten vragen. Volgens de bootleggers was dit album wel degelijk een soort van gereleased en gelekt enzovoort. Want er circuleerden jarenlang aan allerlei versies op het internet. Maar uiteindelijk zijn er een handjevol tracks echt wel gereleased. Via The Lost Tapes bijvoorbeeld. En in Nederland kreeg ik zelf niet heel veel mee van deze urban myth. Maar wel dat er een aantal tracks echt gelekt waren. Want die heb ik ook op die manier weten te bemachtigen. Waaronder deze track The Rise and Fall. Dat herinner ik mij nog goed. En deze zou dus gestaan hebben op het album The Death of Escobar. Net als Detox een grote what if in the history of hip-hop.

0: Eredivisie met Forever Ere. En nu tijd voor het interview met Jordi Simons. En ik vroeg hem van ja, een samenwerking die ik heel interessant vind is die met Mitchell Drix. Samen vormen jullie Pret Rosso, als ik het goed uitspreek. Van waar die naam? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen en wat maakt samenwerken als beatmaker zo fijn om te doen? En welk werk dat je samen hebt gedaan is het meest memorabele till this day? En wat kunnen we in de toekomst van dit duo nog verwachten?
1: Ja, dat hele verhaal rond Pret Rosso, dat is op zich wel apart. En Mitchell is mijn maatje natuurlijk, maar die kwam er later pas bij. Dus Pret Rosso, dat begon met Roland. En Roland is ook wel DJ Ra of Globy vroeger. Hij is momenteel DJ voor Engel en voor Miga. Alleen Roland die woonde vroeger in de Vivaldi-straat. En daar had hij zijn thuisstudio. En daar zaten wij dan twee keer per week of zo in de avond. En alle producties met hem waren dusdanig vet dat er eigenlijk altijd tracks uitkwamen. En nooit met Nederlandse artiesten, want dat kwam pas later. Maar vooral met Amerikaanse artiesten, met Big Twins of met Melee Sparks. We hadden daar echt wel een heel toffe chemie in de beats, in de drums, in de samples. Soms zelf gespeeld, soms gewoon van vinyl. Alleen Pret Rosso was dus de rode priester en dat klonk wel vet als je dat uitsprak in het Engels. Maar dat had dus te maken met Vivaldi. En omdat hij in de Vivaldi-straat woonde, hadden wij destijds die naam bedacht. Mitchell die kwam er inderdaad pas later bij, toen we ook met Illmind veel waren aan het werken met die Blab Kids. En dat is een soort van competitie, beat challenges, sample composities. En toen kwam Mitchell erbij en toen werd het wat minder met Roland qua productie, want we hadden allebei een soort nieuw leven en dat verwaterde een beetje en zo gaat dat ook in het leven trouwens. Maar met Mitchell had ik nog wel dagelijks contact en ja, dat hebben wij een beetje doorgezet. Dus hij werd ook een soort onderdeel van Pret Rosso. En we hebben het ook nog met z'n drieën gedaan, maar pas vrij recent, dus dan spreek ik over afgelopen 2 maanden, ben ik met Roland weer opnieuw het Pret Rosso verhaal op aan het pakken. Dat blijft tof om te doen en de sound blijft tof. Veel mensen weten niet dat wij het zijn, dus dat maakt het ook altijd leuk. Er zit geen houdbaarheidsdatum op passie, dus dat kun je tot in de eeuwigheid blijven doen. En dat blijven we ook doen. Dus wij doen lekker onder de radar toffe shit blijven bouwen. Dat is het verhaal achter Pret Rosso. En er zitten echt toffe dingen tussen. We hebben met Tragedy Gaddafi dingen gedaan, met Fall Monday, met Starvin B, jongens van Infamous Mob, maar ook Easily Crippled, wat ook destijds een deel was van Infamous Mob in Queens. Ja, dat is een kleine community, dus het is niet voor iedereen, maar ja, tof om te doen, zeker. Allemaal legends.
0: Nou ja, nu wel voor iedereen een hele dikke track van jullie, samen met Flesh Wounds, Fall Monday.

The Alchemist met Wiz Khalifa samen met Universal Studios hier op Galaxy bij Fleva in Ja Ears. En het is nu tijd voor de concertagenda, althans, die is leeg. Ja, er is even heel weinig te doen in het land, tenzij we het over festivals hebben, waar nog wel eens een hip-hop act staat, laat ik het even zo zeggen. Maar ik doe altijd oproepjes, geef het een maand van tevoren door. Als er wat te doen is, een gig, een event, een whatever. En ik promote het voor je, dat doe ik gewoon zomaar hier in deze concertagenda. Maar nu is deze dus leeg. Dus ga ik freestylen van wat ga ik dan draaien? Nou, dan heb ik wel even iets heel speciaals voor jou klaarstaan. Show Nuff met No Nice Times. Yeah.

0: M.E.D. met Can't Hold On, geproduceerd door Madlib. En nu het vervolg van het interview met Jordi Simons. En ik vroeg hem wanneer je terugkomt in de tijd. Hè? Terug naar jouw jongere zelf die net de wereld van hiphop instapt. Welk advies zou je dan met de kennis van nu aan jezelf geven?
1: Qua tips aan mezelf. Ja, ik had vroeger de snare moest zo hard mogelijk zijn. De drum moest zo hard mogelijk zijn. En later ben ik daar allemaal op teruggekomen. Hoe subtieler de sounds in elkaar smelten qua chemie, qua balans, hoe toffer ik het uiteindelijk vond. Dus dan die snare niet keihard klappen, maar gewoon zo laten klinken alsof ze denken, dit is al van plaat. Die drum zit er al in, of die bass klinkt alsof die al erin zat. Dus als de balans qua frequentie nice klinkt, dan was het bij mij was het doel behaald. Dat heb ik eigenlijk zo de laatste jaren constant wel op een fijne manier weten te ervaren. Daarbij kwam ook dat ik Havoc ooit een keer hoorde zeggen, if the drums ain't tight, the beat ain't right. En dat heeft altijd wel iets gehad bij mij. Als je alle sounds weglaat en die drum kan nog een uur aan blijven staan omdat die vet klinkt, dan heb je hem al. Dan ben je al op 80%. En dat probeerde ik dus altijd. Ik wilde de drum zo laten klinken dat mijn ma ernaar kon luisteren, mijn opa en mijn tante, en dat die niet afzetten omdat het super chaotisch is of hectisch klinkt of veel te hard. Het moest gewoon lekker luisterbaar zijn voor iedereen. Maakt niet uit welk genre. Het moet niet uitgedrukt worden omdat het vreselijk is. Dus vaak deed ik dat al bij de drums, dat ze al gewoon lekker jazzy klonken. Of misschien is jazzy het foute woord, maar in ieder geval lekker luisterbaar.
0: Ik denk dat heel veel beatmakers hier wat aan gaan hebben. Dus super bedankt voor dit advies. Straks meer van dit interview. Nu eerst een Flava in your ears exclusive. Een primeur. En wat voor een primeur. Ik heb het over UFO Thief. Ik heb het over Eto. Ik heb het over Secluded, die je ook wel kent als Sack van Enkel. En dat op een beat van Jordi Simons. Dat kan niet anders dan gewoon een knijtersharde banger worden. En dat is het ook geworden. Cats turn into rats. Een Flava in your ears primeur.

0: Ik zo goed.
1: Nou is het afgelopen.
2: Ja, nou is het afgelopen, want genoeg is genoeg was dit van Reemster. En van Reemster krijg ik nooit genoeg. Van MC's met dit soort subject matters enzovoort. Kritische noten. Ja, I love it. Dus daarom. En daarom ook vorige week zo'n oproep. Hè? Ken jij zo'n iemand? Ben jij zo'n iemand? Laat je horen. Ik ben er altijd benieuwd naar. Nu is het tijd voor heel wat anders, want nu is het tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times. Galaxy Mixtape. De Galaxy Throwback Mixtape. Ik zoek online interessante mensen op en vraag hun dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dat vertel ik, of zij zelf, waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op. Aan het einde van het jaar maakt namelijk de one and only collega en hele dope DJ, DJ Lowpro, een mixtape van al die inzendingen die dan tot dusver binnen zijn gekomen. En dat hoor je dan in de allerlaatste uitzending van het jaar van Flava in je ears. En dat is altijd een feestje hoor, kan ik jou vertellen. Dit keer een inzending gekregen van niemand minder dan Chris Delgado, een DJ en een groot muziekliefhebber. Hij koos het volgende. Hij zei, een nummer dat voor mij echt opvalt binnen hiphop is What They Do van The Roots. De beat is laid back en soepel, waardoor je er meteen in wordt meegenomen. Tegelijkertijd zijn de lyrics scherp en krachtig. De zin Never Do What They Do is voor mij al de kern van het nummer. Het betekent dat je met je art iets moet doen wat anderen niet doen. Durf anders te zijn en blijf trouw aan jezelf. De combinatie van een relaxte vibe met een sterke boodschap maakt dit één van mijn favoriete hiphop tracks ever.

0: But hey,
1: more hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is het Galaxy News.
2: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt hij nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende twee weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is anderhalf uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na twee uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
1: En tot zover de Galaxy News Update.
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

CMN, oftewel Capone Noriega met Live On, Live Long. Hier bij Flavor in je ears op Galaxy Radio. Elke zaterdag hoor je dit programma tussen 12 en 2. Maar wist jij ook dat het elke zaterdag in de nacht herhaald wordt tussen 1 en 3? Dus als jij terugkomt van jouw party, van de kroeg of van jouw concert of whatever, dan kun je Flavor in je ears kei en keihard aanzetten in de auto of op de fiets of lopend, hoe je het ook luistert. En dan kun je er nog een keer van genieten of gewoon voor de eerste keer van genieten. Het ligt er maar aan wanneer je dat wilt natuurlijk. Hey, nu heel wat anders. Het is tijd voor de Soundtijd. Dat is een spelletje waar je helemaal niks mee kunt winnen. Behalve de eer natuurlijk. Als het je lukt bijvoorbeeld om binnen 5 seconden, want daartoe daag ik je uit hè, om binnen 5 seconden te raden welke bekende track het is in die Soundtijd. Een geluidsfragment dus. En daar gaan we nu naar luisteren. De tijd gaat dan ook nu in. Ja, mij was dit echt binnen 1 seconde gelukt. Maar ik ben benieuwd of het jou binnen 5 seconden is gelukt. En zo niet, geen zorgen, straks draaien we hem helemaal. En dan maak ik bekend welke track dit was. Ik vind het nu wel tijd voor wat actie eigenlijk. Dus ik ga nu draaien Matthew Ragazzino. En dan met Summer 95.

Gun and Linguist met Sunrise Sunset hier bij Fleva in je ears. En dat programma kun je volgen op Instagram, op Mixcloud en ook nog eens op Spotify. Nou, op Spotify kun je de tracks die ik draai in je eigen playlist doen. En zo niet, dan laat je mij dat weten op bijvoorbeeld weer een Instagram. Daar komt ook echt alles samen. Hè. Daar kondig ik aan wanneer er weer een nieuwe uitzending is, met wie een interview is. Ik heb daar een kanaal en ook daar de links rechtstreeks naar bijvoorbeeld weer een Mixcloud. En op Mixcloud kun je de uitzending tot 10 weken terugluisteren. En daar ook altijd exclusieve delen van interviews en extra veel muziek. Dus ga dat volgen. Hoe volg je het? Nou, door te zoeken op al die drie de mediums, laat ik het maar even zo noemen, naar Fleva in ja eer. Zoals de hit van Craig Mack, maar met een S eraan vast. En dan lukt het jou vanzelf. Hey, nu de bekendmaking van de soundbite. Welke ontzettend bekende track, volgens mij dan, was dit? Dit was Redman met Time for Some Action. Yeah.

0: The okie doke, believe that. His squad's definitely in the house.
1: In the house.
0: For the brothers that don't be knowing.
1: What's up?
0: Word is bomb, I gotta show him the flavor.
2: Back to the funk track, like black sheep, my man, you say, who's the red man, where's the red man? I kill, I smother, I get down with the bread.
0: Yo, chill, G, chill out,
2: It's over, man.
0: Yo, you don't gotta say no more, it's over.
3: Ja, it's over, Redman. Maar hier met Flav in je eerste is het nog lang niet over. We gaan nu door met het interview wat ik had met Jordi Simons. Het laatste gedeelte van dit interview op de radio. Want op Mixcloud heb ik nog een vraag of vier voor jou klaarstaan. Waar hij dus ook vier keer antwoord op geeft. Gelukkig maar ook, hè. De eerste vraag die ik hem nu nog stelde was... wat kunnen we in de toekomst nog van jou verwachten?
4: Ja, in de toekomst... Ik ben eigenlijk met best wel wat dingen bezig. Ik ben op dit moment een synthpack aan het maken met Xavier, jongen uit Amsterdam. En talent op de keys ook. Daar ben ik altijd aan sounds mee aan het werken, nieuwe dingen ontdekken. Dat vind ik heel vet om te doen. Dus ik maak ook drumpacks en soundpacks. Dat is het ding wat ik met hem altijd maak. Ondertussen ben ik met Enkel dan bezig. Dat komt binnenkort uit. Met Blabbermouth ben ik bezig. Uit Brunsum, Hoensbroek. Daar ben ik nou aan een album mee aan het werken. Dan heb ik een album wat nou binnenkort uitkomt. Met Secluded en Umbro. En met alleen maar Amerikaanse features. Dus er staat Brain Orchestra op. AO Biggs, Bodybag Band, Ito, UFO Thief, Elemento, Spit Jams. De lijst gaat door. Dat komt ook binnenkort uit. Dus die producties hebben Umbro en ik samen gemaakt. Dus dat is allemaal een beetje on the download. Maar dat komt straks in één keer uit. Dus niet dat je denkt dat ik niet actief bezig ben. Ik heb mijn baantje, maar 's avonds ben ik echt met veel muziek bezig. En het komt dan consistent komen er wel dingen uit. Dus er komen sowieso toffe dingen uit. Plus ik ben nou weer een mapje aan het vullen voor Rafting Goods voor het nieuwe album. Daar gaan nog wel... toffe dingen aankomen.
3: Hele toffe dingen, altijd inderdaad. Dus je weet me te vinden, hè? Dus als er weer wat uitkomt, ik ben hier en ik draai het met liefde. En waarom dat zo is, dat hoorden we toch vandaag. Jeetje, Mina, wat een doopnis. Hey, de laatste vraag op de radio, dat is, wat wil je zelf nog kwijt?
4: Ik kan alleen maar zeggen, ondanks de wereld heel klein is in mijn genre, ik moet echt zeggen, ik ben dankbaar voor alle mensen die mijn muziek blijven volgen. Ik zie mensen die 1 miljoen volgers hebben en 10.000 dislikes en 100 comments die misschien uit algoritmes of bots of AI ontstaan. Ik heb dan misschien maar 2.000 volgers, maar die volgers die ik heb, dat zijn trouwe volgers. Die laten altijd een comment achter. Die zijn altijd positief. Die vinden mijn muziek, denk ik, nog steeds heel tof. Dus ik voor die mensen, voor die 10 mensen die het super vet vinden, blijf ik muziek maken. Ook voor mezelf, maar ook voor die paar die het echt tof vinden. Dus reclame maken, dat wil ik niet. Ik blijf lekker mijn ding doen. Dat is het enige visitekaartje wat ik heb. Ik blijf tot in een treuren af en toe een nieuw synthje kopen of een apart gitaarpedaaltje met een cassette recordertje erin die een eigen lo-fi sound heeft. Dat soort dingen, daar word ik vrolijk van. En dat resulteert en dat ik eigenlijk altijd wel een beetje in de studio zit te klooien. Niet direct muziek maken of in ieder geval beats maken, maar er komt wel weer iets uit. En of dat nou op een album terechtkomt of op een drumpack of iemand die ik blij kan maken met een sampletje waardoor ik weer een placement krijg, bijvoorbeeld bij Ill Bill, ik zeg maar iets, of Gorilla Nams, dan ben ik al tevreden. Het is voor mij echt heel simpel. Nogmaals, ik heb het misschien eerder benoemd, er zit geen houdbaarheidsdatum op passie. Dit is voor mij mijn ding. Kan ik tot mijn 100ste blijven doen. En als er een paar mensen het tof vinden, dat is mijn doel behaald.
3: Super bedankt voor dit interview, Jordi Simons. En op Mixcloud dus nog het exclusieve gedeelte van dit interview. Nu is het toch echt tijd voor de Rafting Goods. Voor Tim Beumers, voor Skerenboos en Jordi Simons met Gehakt.
5: Fijne jongen die wordt wakker in een klein huis.

Twice met Come Home en zojuist Young Buck met Haters. En in 2006 kreeg die Young Buck een heel leuk interview. En dat was echt een klein beetje om te lachen ook. Want hij had een heel groot zwart t-shirt aan. Met daarop dan ook heel groot een hand afgebeeld. Met in die hand, een hele grote mes. En daarboven de letters, don't make me do it. En de eerste vraag in dat interview was what's the biggest misconception about Young Buck? En nu komt het. Hij zei toen dus van, er is zoveel geweld en zoveel verhalen over geweld gaande rondom G-Unit, dat mensen niet eens meer een handtekening durven te vragen. Omdat ze denken dat ik ook de hele tijd gewelddadig ben. En toen zei die interviewer van, oké, maar weet je ook wel wat voor een t-shirt je nu dan aan het dragen bent? Ja, dat wist hij. Ja, hij deed dat dan expres om het extra aan te dikken en to rub it in their faces. Hij zei, als mensen dan toch al zo over mij denken, laat ik het dan maar in hun gezicht wrijven ook. Dit was rond de tijd van zijn album Buck the World. En voor dat album had hij naar eigen zeggen tussen de 200 en 300 tracks opgenomen. Want alles wat het album niet zou halen, zou heel goed zijn voor de mixtapes die rondom dat album zouden verschijnen. Dit was in de tijd van G-Unit dus. En wat niet heel veel mensen weten is dat hij, voordat hij in G-Unit zat hij bij Cash Money Records. Dat is ook niet het minste label, hè? En ondanks dat hij voor G-Unit koos, kreeg hij uiteindelijk openlijk ruzie met 50 Cent. Maar tot de dag van vandaag wordt hij nog steeds gezien als misschien wel het meest onderschatte lid van G-Unit ever. Nu, tijd voor heel wat anders. DJ Yoda met zijn 15-minute mix. En ik kan je alvast verzekeren, dat wordt heel erg dope. Luister maar.

0: DJ Yoda, hoe vet. En zoek hem ook op, hè. Zijn naam schrijf je Grieks I, O, D van Dirk, de A van Anton en de W van Willem. En ik zou zeggen, thank me later. Want wat een dopeness heeft hij op zijn Instagram-pagina bijvoorbeeld. Zoek hem daar ook vooral op. Nu tijd voor Out With A Banger. Dan laat ik je achter met tracks en hou ik op met praten. En dan kom ik weer terug in het Mixcloud-gedeelte. Dus als je de moeite neemt om daar naartoe te gaan, krijg je ook nog eens een keer extra delen van het interview met Jordi Simons. Dus ga dat doen. Flevo in je ears was de hit van Craig Mack met een S eraan vast. Nu die banger die ik ga draaien. Ik heb het al een klein beetje over hem gehad. Helemaal aan het begin van dit half uur. 50 Cent, daar heb ik voor gekozen. Met You Should Be Dead. Een keiharde banger. Ik bedank je voor het luisteren. En tot de volgende keer op dezelfde plek. Zelfde zender. Peace.
1: This bulletin just in a scene derivable the famed St. Valentine's Day massacre of the 1920s Chicago, Don Armateo, reputed crime lord, and 10 of his henchmen were gunned down.
2: I rock a nigga to sleep. Rock a bye, baby.
3: Rock a block, baby.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder local burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta op donderdag en vrijdag zijn zeker 67 mensen omgekomen, de meeste verdronken. Minstens 50.000, voornamelijk jonge Marokkanen, staken de grens over. Vanochtend bevonden zich nog zeker 2.000 migranten in Ceuta. Bezorgde bewoners richten burgerwachten op in hun wijken. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt hij nu echter terug te krabbelen. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
9: Galaxy Radio.

0: Sassy Airplay Top 20.
1: Een nieuwe aflevering van de Airplay Top 20. De meest gedraaide en hoogst gewaardeerde tracks van afgelopen week. Hier op Galaxy. We begonnen deze week met Fresh. 11 plaatsen gezakt deze week met Bare Minimum. We hebben deze week 2 re-entries en 4 nieuwe binnenkomers. De eerste re-entry staat op 19. T.I. met Let Him Know.
0: De Galaxy Airplay Top 20.
2: Airplay Top 20. 19.
3: Hey, say what's happening, man. It's T.I.
4: Rick P.
3: Better give me respect.
4: This is T.I.
3: Rick, real dope boys in the trap.
4: Let Them Know. Now on Galaxy Radio.
3: Gotta let them know.

Ik ben een hateboy. Ik ben een hateboy. Die mannen weten wat zij lippen. We gaan niet spelen, boy.

0: Van 7 naar 17. 16 is voor Tems met What You Need. En de eerste nieuwe binnenkomer staat op 15. De nieuwe van Lil Baby, Dead Fresh.
1: De Galaxy Airplay Top 20. Airplay Top 20.

0: Maxi Airplay Top 20.
1: Drie nieuwe binnenkomers achter elkaar, met als laatste J. Cole en Legacy op 11. 12 is voor Brent Faiyaz en Butterfly. Ook 13 is nieuw. Isaiah Rashad met Same Shit. 14 komt van 3. Idali met Ronnie Flex en Populair. En op 15 deze week, en ook nieuw in de lijst, Lil Baby met Dead Fresh. Zo gaan we verder met de top 10 van deze week. Eerst nog een paar kanshebbers voor een notering in de Airplay Top 20. Tot zo.
2: It's about that time.
3: Hip-hop.
2: Get it first.
3: Hip-hop.
2: Get it first.
3: Right here.
2: This is new feature music.
4: Another new joint.
2: Right here.
4: Right now.
2: New music on Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Paks volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd. De Nederlandse Voetbalbond spreekt van een fundamentele vertrouwensbreuk. Aanleiding zijn de omstreden plannen om commerciële rechten van het WK aan externe investeerders te verkopen. FIFA heeft dat plan inmiddels ingetrokken na veel internationale kritiek. Volgens de KNVB is nu een serieus gesprek nodig over het leiderschap van de FIFA. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: Galaxy Airplay Top 20.
1: Airplay Top 20.
0: 7.
2: Tell people.

0: Maxi Airplay Top 20.
1: Dit is de Airplay Top 20. De wekelijkse countdown van de populairste en hoogst gewaardeerde tracks van afgelopen week. En nu, het overzicht van 10 naar 6. Met op 10, Skilla Baby, Bryson Tiller en Chris Brown met Facecard. 9 is voor T.I., 8 is voor Kalani met Usher. Should've never

0: Play Top 20.
1: Young Miami gaat als een raket door de lijst. In de USA heeft ze heel veel airplay en ook op Galaxy hoor je haar track regelmatig. Met Spend That staat ze op 2. 3 is voor Kehlani met Folded. En Drake bezet de nummers 4 en 5 met Shabang en Too Hard for the Radio. En dan is het nu tijd voor de nummer 1 van deze week. Op 1 blijven staan Dave & Tems met Raindance.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. De politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Babberich. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt. Bij de botsing waren 4 voertuigen betrokken. 6 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Het ongeluk gebeurde gisteren vlakbij de Duitse grens. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
7: Gratis entree.
6: Skateverhuur.
7: Demonstraties van professionele skaters.
6: Lekkere foodstands.
7: En de beste beats van diverse DJ's.
6: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
9: Galaxy Radio.

0: Sexy Fiji Music.
1: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer, ben ook en geen

0: waar het is en ik pap zie. En wat ik heb gedaan voor de game, ik zeg ze wat niet. Mufasa op het net, maar als ik je catch, word je Bambi. En het logo op mijn trainer als krokodil naar als Dundee.
1: Ik zie je zusje in de club, zeg je eerlijk, maar die let erop. Zij zit aan ballonnen en...

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. Nirmal Purja, de Nepalese bergbeklimmer en berggids, bekend van een Netflix-serie, is samen met anderen omgekomen bij een lawine nabij de Broad Peak in het noorden van Pakistan. Zijn onderneming Elite Expeditions bevestigde dit vandaag. Purja en 9 anderen werden donderdag door een lawine meegesleurd tijdens een beklimming van de meer dan 8000 meter hoge top. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. Afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
4: Galaxy Radio.

0: I promise this.
1: I love myself.

I still smile. I love myself.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43...

0: bij te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. Afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
6: Gratis entree.
5: Skateverhuur.
6: Demonstraties van professionele skaters.
5: Lekkere foodstands.
6: En de beste beats van diverse DJ's.
5: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: Galaxy Radio.

0: daily playlist provider.
1: You know his name.
0: We are Galaxy Radio.
2: Hey, zoveel druk op mij en zij maakt zich druk om mij.
3: Druk om mij.
2: Tussen haat en liefde zit een hele dunne lijn.
3: Dun.
2: Ben al lang bestempeld als een drukkerij. Maar als ik in je tent kom, never sta ik in een.

0: Girl, we need to run this back.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update. De EU-ambassadeurs komen maandag bijeen over de migrantencrisis in Ceuta. Ruim 48.000 migranten keerden terug naar Marokko. Maar de situatie leidde tot felle kritiek op Spanje. Italië en andere landen voerden extra grenscontroles in binnen de Schengenzone. Solidariteit binnen de EU staat onder druk. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. 12 medewerkers van het Radboud Universitair Medisch Centrum moesten wekenlang in quarantaine na opname van een patiënt met het Hantavirus. Onderzoek wijst op miscommunicatie en tijdsdruk. De patiënt werd niet op de speciale isolatieafdeling behandeld, wat quarantaine had kunnen voorkomen. De patiënt is inmiddels ontslagen. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een controle op de A27, waarna de politie de achtervolging staakte. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
1: Afro Luscious and Friends.
2: Afro Luscious on Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. What's good, my people?
3: Yeah, we zijn er. Je weet zelf, Afro Luscious on Air, elke zaterdag van 7 tot 9, Galaxy Radio. En it's your boy Jordan Chase in the building, SPZ, my Neezy. And the bigger, the better.
2: The bigger, the better. Uh-huh.
4: In the building.
3: Maxi is er niet vandaag, maar hij is hier in spirit.
2: Mm-hmm. See you guys.
3: Afro Luscious on Air, guys.
2: Hoe was jullie week, weekend? Ik moet zeggen, het was voor mij best wel druk. Mm-hmm. Want ik werk gewoon 9-to-5. Mm-hmm. En ik had daardoor ook nog eens een boeking donderdag. Mm-hmm. Bij Social Club in Amsterdam. Wat mm-hmm. ik echt heel tof van mijn neef is uit Amerika gekomen met een paar vrienden. Mm-hmm. Dus ja. I had a ball? Ja, zeker weten.
4: Het is goed om te horen. Deze zomer zijn we outside, toch? We zijn outside.
3: Ja.
2: Ja, want jullie zijn vandaag ook outside.
3: We zijn nu outside, maar dus we gaan zo meteen, als we klaar zijn met de show, gaan we direct doorracen naar Eiland.
4: Dit is een kleine warming-up.
2: Wat is bij Eiland dan?
3: Dat is Avalosjes, Go-To en Parels van de Stad.
2: Oké.
3: Okay. We hebben een officiële pre-party voor Parels van de Stad, een day-party. Dus ook dat, ik hoor dat het al gezellig is, dus ik wil dit snel afronden, zodat ik...
2: Ja. En wie gaat er allemaal draaien? Ik weet dat jij gaat draaien, Chase.
3: Ik ben er, Big Guy is er, TikTok Sound System is er, Rum Punch... Rum Punch Sound System is er, mm-hmm. Melvin and Friends, Fidi Galdem. Het gezellige boel, man.
2: Dat is een gezellige boel. Zeker, zeker. En Eiland is sowieso wel nice voor dit weer ook, vind ik, hè. Ik heb een paar feestjes meegemaakt daar. Ik vind het altijd wel lekker daar zo. Mm-hmm. Maar Chase, wat heb je net gedraaid? Want ik hoorde echt een nieuwe tune. Een beetje urban vibe.
3: Ja, het is een nieuwe tune van Equals. Zijn weer terug. Nieuwe single die ze hebben gedropt, Be Happy. En het is gewoon een normale Equals vibes. Dus... Summer is ready, man.
2: Was het nou die jongen die van je zei van hij moet oppassen bij hem, want hij gaat echt kapot maken?
3: Nee.
2: Wie was dat dan?
3: Ik weet niet of wie je nu hebt.
2: Hoe heette die jongens van Equals? Het zijn twee jongens, toch?
3: Het zijn twee jongens, ja.
2: Ja? Ik weet het niet.
4: Ik denk dat het over iemand anders ging. Ik denk dat ik me het gesprek nog kan herinneren, want toen ging het over Soundblock, over Chesa, die tune
2: Chesa. Chesa! Ja, hoe heet die jongen die op Chesa zat?
3: Oh, Genio.
2: Vals bezig.
3: Equals
2: weer vals bezig.
3: Equals Rotterdam.
2: Oké. Doop. Hey Chase, ik zal zeggen, maak ze nog even lekker warm en dan gaan we zo meteen dig in de onderwerpen.
3: Let's get it.
0: Afro Luscious on Air with Jordan Chase, Esperanza en Captain Maxi. Here on

0: Space Esperanza and Captain Maxi here on Galaxy Radio. Avrilicious
1: and Friends. Yeah, it's your boy Jordan Chase. We'll be back at it again. Avrilicious on Air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Je hoorde net DJ Mack met Crash Dummy en Mafado. Baat en Bombokkelaat Rich op de YFL Rhythm. Echt een Pokémon.
2: Ja, dat is goed. Die rhythm
1: is sowieso goed.
2: Ja, ja.
1: Maar ik denk dat die wel van Mofado is wel top 3. Voor mij gewoon van, ja man. Baat en Bombokkelaat Rich. Zeg iets.
2: Klok het.
1: Ja, ja, het is cool. En daarna, hoorde je Genius met Love Me Softly. Ook een vibe tune die ik op deze random had gevonden.
3: Nice.
1: Nieuwe
3: ik hoorde een beetje meer dancehall-ish.
1: Ja, het was een beetje, ja, de eerste paar nummers in de
3: ja,
1: toch?
3: Ja.
1: Baat en Bombokkelaat Rich.
3: Dope.
1: Yes, sir. en daarna had je R.I.D.J. met Kodjo Black.
3: Mm-hmm.
1: Rover.
3: Ja, die is nieuw.
1: Die is nieuw.
3: Mm-hmm.
1: En de nieuwe track van Techno. Ik hoop dat ik het goed zeg. Adasi. En daarna hoorde je Odonium.
3: Odonium van
1: Ophorio Pomsa met Stoneboy en Kiddy, de remix.
3: Dope. Was het nodig? Die remix?
1: Dat is één van mijn vragen inderdaad.
3: Oké. Okay.
1: En de tweede vraag was, ik zag online toen Techno die track had gedropt, dat mensen zeiden van, eindelijk Techno brengt Afrobeats weer terug. Dus vraag nummer één, we beginnen met die van jou inderdaad.
3: Was de remix van Odonium van Ophorio Pomsa, was het nodig?
2: Ik vind van niet. Maar het is wel altijd leuk natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Hij wil gewoon natuurlijk misschien een nieuwe flavor eraan brengen. En dan mm-hmm. maak je natuurlijk zo'n remix. Dus het is van hem in zijn opzicht is zeker leuk. Maar voor mij persoonlijk was het niet per se nodig. En dat is meer vanuit het punt van, ik vind die originele tune al.
1: Ja, die originele tune is.
2: Voor mij is die originele tune is die tune.
1: Top 10 afro nummer van.
2: Snap je?
1: Voor life.
3: Iedereen kent het. Ja. Echt top 10, ja.
1: Ja.
3: Heb je goed gezegd.
2: Mensen die niet Ghanese zijn, zeg maar, die kenden die tune ook heel veel, snap je? Dus daarom vind ik van, het was niet echt nodig. Natuurlijk is het leuk dat hij hem heeft gemaakt.
1: Mm-hmm.
2: Maar voor mij was het niet echt nodig.
1: Ik vind dat hij, op zich was het nodig. Ja, kan ik bedoel, shit. Get your money.
2: Sowieso.
1: Maar, en, wat ik ook wel erbij mag zeggen, misschien heeft het niet te veel mee te maken, maar ik vind wel dat het beter is uitgespeeld dan de ASO remix.
3: Ja, absoluut. Ja, dus, ja, ja, daar zeg je ook wel
1: zeker,
3: wat, ja.
1: Zeker beter uitgespeeld.
3: Daar en, zeg je ook wel wat, ja.
2: Maar, misschien zeg ik nu iets geks, hè. Maar ASO is van mijn gevoel ook een wat minder algemeen bekende.
1: Nee, zeker niet.
3: Nee, zeker niet.
1: Zeker niet.
3: Nee, zeker niet.
2: Maar
3: zeker niet.
2: Ik bedoel buiten.
1: Ja, zeker niet. Ik denk dat ASO wat breder, zelf breder is dan.
3: Dan Odonium. Ja.
1: Odonium is wel echt. Ik wil bijna zeggen local. Het is echt van ons.
3: Ja.
1: En het is echt gewoon van. Als je bij ons wil zijn, dan ken je die tune. Maar ik denk dat een buitenstaander. Laat zo een niet-Ghanese persoon
2: mm-hmm.
1: zou eerder een ASO kennen dan. Wat doe je?
3: Ja.
1: Denk ik wel. Okay. Ja.
3: En nou, ik denk beide. Maar voor mij, mm-hmm. Nu ik hem hier hoor. Toen ik hem online hoorde, vond ik het minder. Maar nu ik hem hier heb gehoord, zeg maar, mm-hmm. denk ik van: oh ja, het is wel nice. Mm-hmm. Ja, het maakt er wel bij, jawel.
1: Het heeft zeker wel vibes.
3: Ja, dus. Ja, goed gedaan met Stoneboy en Kiddy.
1: Mm-hmm.
3: Dope. Ja.
1: Ze deden wel een ding. Dus het. Ik ga niet te boos worden om dat.
3: Nee, toch?
1: Nee.
3: Ja, was nice.
1: Ja.
3: En je had het over Techno, die een nieuwe track heeft uitgebracht. Mm-hmm. En of mensen zeggen nu, of fans zeggen nu, dat hij nu eindelijk Afrobeats terugbrengt. Ik moet daar even over nadenken.
1: Ja.
2: Terugbrengen is crazy.
1: Mensen waren ook echt in de baan van, hey, Afrobeats, het vervaagt een beetje. Het is nu all about the Mapiano.
2: Ik zeg je eerlijk, daar ben ik het niet compleet mee eens. Ik begrijp waar ze vandaan komen natuurlijk. Maar ik zeg je eerlijk, in de afgelopen tijd zijn er genoeg goede Afrobeats tunes gedropt.
1: Mm-hmm.
2: En dan vind ik, zeggen met deze statement dat Techno Afrobeats heeft teruggebracht, vind mm-hmm. ik wel een beetje een overstatement, zeg maar.
1: Er zijn een heleboel techno stans, hè?
2: Ja, sowieso.
1: On the realest.
2: Ja, sowieso. Maar ja, uiteindelijk, kijk, laten we stoppen met dat soort dingen. Laten we gewoon mensen encouragen. Laten we niet zeggen het is teruggebracht. Encourage mensen om het juist aan te houden. Snap je? Laten we nieuwe artiesten checken. Laten we die zien aanhouden. Uh-huh. Dat is het belangrijkste. Het is niet dood, zeker niet. Het is zeker niet dood. Uh-huh. Dus we moeten het aanhouden. In plaats van zeggen het is teruggebracht, het is weggegaan. Het is niet weg. Laten we het gewoon aanhouden.
1: Jij vindt dat het niet... Oké, okay, dat is een hele goede stem. Ik denk toch? Dat we daar wel zeker op terug moeten komen, maar... Ja, nee. Oké, okay, nou.
3: Wat vind jij dan, Chase?
1: Of het weg... Ik denk zeker dat het even in een kofferbak is gezet. 100%. Er was geen seat meer in die waggie. Dus ik denk... En ik denk dat dat heeft te maken met de big boys in die scene... Begonnen allemaal in te tappen in andere genres. En daardoor hebben ze...
3: De big boys als in voor de mensen die luisteren.
1: De big boys, dan praat ik over een Burnan, een Davido, Wizkid, Rema, Ashake. Ja, hun zijn een beetje hun zijn de pioniers nu op dit moment.
3: Klopt.
1: Hun zijn de movers en shakers. En als hun eigenlijk soort van bepalen van hey, dit is de kant, de richting waar we op gaan, ja. Dan is het best wel lastig.
3: Ja, precies.
1: Dus daar heb ik een beetje zoiets van... Ja, het is wel gebeurd. Ik weet niet wie... Ik heb ook niet echt het gevoel van... Hey, die techno, dat gaat Afrobeats weer reviven. Ja. Dat zeker niet. Maar... Ja. We moeten, wat je zegt, we moeten het gewoon blijven doen. Mm-hmm. Gewoon met pokus uitkomen. Mm-hmm. Andere bruggetje. Ik denk...
3: Over pokus uitspoken, pokus uitbrengen. En ik vind dat eigenlijk Afrobeats niet weg is gegaan. Ik heb toevallig gisteren online gezien, op Instagram zag ik een nieuwe tune met Reis Fernando en Kwams. Uh-huh. En ik vond het ook wel echt, het is ook een Afrobeat nummer. Uh-huh. En zeg maar de melodie en die beat, ik weet niet wie hem getikt heeft, maar ik vond hem zo goed. Uh-huh. Het gaf me echt een feel good vibe. En dat geeft Afrobeats me vaak wel. En ik merk ook dat veel in de Franse kant zie ik ook veel Afrobeats nummers voorbij komen. Die een beetje op tempo of meer op tempo. En ook echt... Dus nee, ik ben het niet met ze eens met wat ze zeggen.
2: Mensen zijn gewoon niet meer echt op zoek naar mijn gevoel. Snap je wat ik bedoel? Mensen... Ik heb het gevoel dat die mensen, zeg maar, die zeggen techno heeft het teruggebracht. Mm-hmm. Hun waren gewoon aan het wachten op een reden om dat te zeggen. Terwijl als je gewoon op zoek gaat naar nieuwe artiesten, andere artiesten. Er zijn meer dan genoeg. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, Espy noemt net Frankrijk op. En ja, we hebben ook een aantal in Nederland. We hebben ook een aantal in België. Er zijn genoeg overal wel. Maar je moet wel echt een beetje tapped in zijn, zeg maar. Je moet wel willen.
1: Je moet zeker tapped in zijn. Maar ik denk dat het... Dat de scene tegenwoordig ook een beetje overspoeld wordt door heel veel artiesten die heel veel copy en paste doen.
3: Mm-hmm. Maar kijk bijvoorbeeld als je dan kijkt naar Slick van Victony. Echt een topnummer. Dat je denkt van dat is ook gewoon echt een goed Afrobeat nummer.
1: Is het een Afrobeat nummer omdat hij Afrikaans is?
3: Is Slick geen Afrobeat?
1: Ik vraag het. Ja,
3: Dat was
1: mijn volgende vraag was eigenlijk ook gewoon van oké, luister. Als jij... Wat maakt een Afrobeats nummer? Is het de beat? Is het de artiest?
3: Het is de beat en de artiest, toch? Het is een combinatie van, ja.
1: Dus...
3: Het is een beat en ja, het is de beat en de artiest, ja.
1: Wat maakt een Amapiano nummer?
3: Nah. Ook de beat. Je hebt toch bepaalde...
2: Vooral de beat, heel eerlijk gezegd.
1: De beat.
2: Ja, vooral de...
1: Een beetje die lockdrum.
2: Ja, die lockdrum-achtige model. Zeg maar, bij Amapiano heb je echt een bepaalde aantal geluiden en lockdrums en zo. Als je die hoort, dan weet je van... Okay.
3: Maar we hadden dus deze discussie laatst ook nog. En toen was het van, ja, als een Afrikaan danshall maakt, dan is het Afro-danshall, zeg maar. Dus dan kan je zeggen, oké, ze hebben nu ook Naija-piano. Mm-hmm. Dus hun noemen het Naija-piano en niet per se Amapiano. Dus het is net als die tune met, hoe heet ze nou? Shake It To The Max, Molly. Mm-hmm. Die nummer noemen ze ook... Afro-dansen, ze noemen het niet gelijk danshal. Uh-huh. Dus het is ook de artiest dat het die genre geeft. En wat ze zeggen, wat ze zingen en de beat.
2: Ja, daarom is het sowieso een combinatie van beide.
3: Ja.
1: Daar moeten mensen meer gaan focussen op de poko maken, denk ik dan.
3: Mm-hmm. Dat denk ik ook.
1: Maar wat ik dus wil zeggen is, er zijn toch wel een aantal projecten gedropt. Davido is met een nieuw album gekomen. Mm-hmm. En Molly is met een nieuw album gekomen. Ik ga zo even een paar nummers ervan draaien. Ik heb hem even geskimpt.
3: Mm-hmm.
1: Molly, de album is een interessante album.
2: Is een interessante, is een, dat is ook bij
1: weet ik. Is een interessante album.
2: Hoeveel tunes uit die album heb je?
3: Laten we eerst een paar tunes beginnen, Chase.
1: Ja, is goed.
3: Ja?
1: Let's get it.
0: Afrologes on air with Jordan, Chase, Esperanza and Captain Maxi here on Galaxy Radio.

0: your boy Jordy Chase and we back at it again. Afrolosjes on Air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Ik draaide net even een paar nummers van de nieuwe album van Molly. De eerste nummer die ik draaide was Jetski Freak, tussen haakjes. Met Yaleen Lamas, Viro en Theodora. En daarna had je Molly met Melissa en Sakode, Accra Girls. Daarna draaide ik Molly met Mavo, Pretty Mommy. Daarna had je weer Molly, alleen, 911, Call the Law. En dan had je weer Molly alleen, met Bounce. En dan had je Molly met Brenya, Buckshots. Wat vonden jullie ervan?
1: Ja, ik vond het, wat jullie zeiden net, interessant. Mm-hmm. Nieuwe andere sounds ook wel. Mm-hmm. Ik had die Accra Girls inderdaad al gezien online. Een preview ervan, vond ik wel echt tof. Mm-hmm. En de rest, en die laatste nummer die je draaide, vond ik ook wel nice. Mm-hmm. En verder, ja, ik denk dat ik het gewoon vaker moet horen. Nu is het eventjes, ik weet het even niet.
2: Ik had een paar tunes geliked, want ik heb het album, ik had hem gisteravond al geluisterd. Uh-huh. Dus die Jetski was, vond ik wel leuk, maar die was al uit. Die Popstar, ze heeft een tune die het Popstar is een beetje, hoe ga ik het goed beschrijven? Ja, ik hoorde een beetje R&B sample erin, zeg maar. Maar uh-huh. het is wel echt een leuke tune, ik ga die straks ook even draaien.
0: Okay.
2: Dus, en Bounce vond ik wel ook een leuke. Uh-huh. En ja, Pretty Mommy met Mavo. Ik zeg eerlijk, dit zijn van die tunes die een beetje op je moeten groeien, zeg maar.
1: Yeah.
2: Dus je moet ze even een paar keer luisteren. Maar dat heb ik wel vaker met Molly, heel eerlijk gezegd. Bijvoorbeeld Bucky van haar. De eerste keer dacht ik, maar nu denk ik van, oké, die tune, als je die op een goed moment, zeg maar, in een set gooit, is het wel een tune die slaat, zeg maar. Dus shout-out naar Molly.
1: Hoe heet haar album trouwens?
2: Baddies en dan Hard Molly. Maar in plaats van een hartje zo'n hoe is dat ding? En een drietje, zeg maar.
1: Oh, ja.
2: Mooi gedaan.
1: Oké, ik ben benieuwd naar wat de luisteraars vinden. Molly heeft een nieuwe album gedropt. Het heet Baddies Love Molly. Laat het ons weten. WhatsApp, telefoon 085-029-4x2. Molly's new album. What do you think of it? Let us know.
0: Yeah.
3: He's on the lookout. His ears are focused. Hours and hours of listening. Keeping an eye on the industry. Trying to spot the not so obvious. To finally provide you with the best of the best. These are the gems of Jordan Chase.
0: Yeah, your boy Jordan Chase. En je weet waar we nu zijn. Afrolosjes on Air elke zaterdag van 7 tot 9 is aangekomen bij de Chasing Jam van deze week. En Esperanza had het er net al over, dus ik ga ook niet te veel praten. Chase Jam van deze week is Reis Fernando met Kwams en Free My Mind. Let's get it.
3: Afrolosjes on Air. Chasing Gems. Chasing Gems.

0: on Galaxy Radio.
1: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase. And we're back at it again. Avalos is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En je hoorde net de Chasing Jam van deze week. En dat was niemand minder dan Reis Fernando en Kwams met Free My Mind. Je weet wat ik elke week zeg. Stream het, maak het kapot. Download het. Zet het op je achtergrond, whatever. Play that shit.
2: Yeah, yeah.
1: Yeah, man. Free My Mind, Reis Fernando, Kwams. Check this shit out, man. It's a vibe.
3: Ja, heel vibe. Echt een vibe. Ja.
1: So vibe.
3: Wat ik ook. Wat vind jij ervan, Biga?
2: Ik vind het een hele leuke tune. En ja, dit door dit soort tunes wil je ook weer gewoon lekker naar buiten, weet je?
1: Ja.
2: Wil je gewoon lekker outside zijn.
3: Precies.
2: Lekker je ding doen. En ik ben blij, man. Ik zei al, deze zomer zijn we outside. En vandaag zijn we ook weer lekker outside. Letterlijk outside day party, ze zeiden het ook al. En we hebben het gefixt, man. Dus ik ben blij eigenlijk.
1: Ja, nee, ik luister ook naar deze tune en ik denk van ja, het is je hoort zeg maar waar ik denk het idee vandaan is gekomen. Ik bedoel, Reis Fernando is zelf een danser. Dus ik denk dat de manier hoe hij muziek maakt en bekijkt is ook gewoon van hey, ik moet erop kunnen dansen. Ik moet er geel op kunnen doen en whatever. Dus, en je hebt het gevoel, als ik luister naar deze tune. Eerst keer dat toen ik het hoorde, dacht ik, je hebt gewoon zin om te dansen.
2: Ja, ja.
3: Ja.
1: En disclaimer, jullie zijn fuckers. Hoor. Niemand heeft gezegd dat deze tune zou komen. ik weet niet naar welke camera ik moet kijken, maar kom goed.
3: Yeah.
1: Maar het is een goede tune. Dus
3: ja,
1: again,
3: goede tune, zeker.
1: Drop the shit.
3: Ja.
1: En om even verder te gaan, want we hadden net aangegeven van hey, over nieuwe tunes gesproken. We hadden net even een paar nummers van Molly, de nieuwe album, hebben we afgespeeld.
3: Ja.
1: En er is nog een andere album gedropt. Van de man himself, Davido. En die heeft ook een paar tunes gedropt. Dus ik dacht, ik ga daar ook even een paar nummers van draaien. En de eerste nummer die ik ga draaien is de track van Davido met Black Sheriff en Amazing Grace.
3: Wow. Oké, let's get it.
0: Afrologia's on air with Jordan Chase, Esperanza en Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.

0: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase and we're back at it again. Afro Losjes on Air, elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En je hoorde net een paar nummers van Davido's nieuwe album, Oria D. Ik hoop dat ik dat ook wel goed zeg. Ik ga je even doornemen met... ik breng je even... op te delen met de tracks die ik heb gedraaid. Fuck. De eerste die ik draaide was inderdaad Black Sheriff met Davido met Black Sheriff, Amazing Grace. Daarna had je Davido alleen On The Road. En daarna had je Davido met Mayroon Kung en Fola Before Before. En de laatste die ik draaide was Davido met Aya Nakamura. Ja, ja. Ik denk... die track met mijn boy Black Sheriff. Ik denk dat dat wel een track was. Ik weet niet, het gaat me zo een oldschool R&B-achtige vibe gewoon.
1: Weet je wat ik gelijk in mijn hoofd had? Uh-huh. Die tune van King Promise, That Way. That Way, you are...
0: Oh.
1: Die tune.
2: Oh, okay.
1: Ik stelde me gelijk die tune erbij voor, zeg maar.
0: Ik hoor je, het gaat inderdaad zo'n... Laid back, zon schijnt.
1: Juist.
2: R&B vibe.
0: R&B vibe, dakje open. Ja. Kent het wel, snap je?
2: Ja.
1: Ik ga hem straks in de...
2: Even draaien.
0: Dakje gaat open?
1: Dat niet.
0: Jammer.
2: Oogie!
0: Die track daarna, On The Road, ook een vibe. Gewoon een vibe. Met die met Mero Koen en Fola. Mm-hmm. Vond ik ook wel een vibe. Ik denk deze album...
2: Ik vond die met Aya Nakamura ook wel nice.
0: Ja, die met Aya Nakamura zag je ook... En dat gaf me ook weer het gevoel van... In die lifestyle blijft Davido toch wel een beetje die goat. Mm-hmm. Die zeg maar overal wel echt intapt. Hij is wel van die big names is hij wel die guy die altijd en overal intapt en...
1: Maar dat is waarom ik hem ook een tijdje lang het meeste... Dat ik hem het meeste luisterde, zeg maar. Mm-hmm. Omdat hij een beetje overal in
0: is. Ja.
1: Dat was voor mij dat ik dacht van... Hey, van die top 3 was hij een tijdje lang wel echt mijn favoriet, zeg maar. Mm. En dat kwam omdat hij gewoon een beetje overal intapte. Dus ik hoefde niet alleen naar Afrobeat te luisteren om hem te horen, zeg maar.
0: Ik hoor dat. En dat... Dus voor de mensen thuis, we draaiden net een aantal nummers van Molly, de album, de nieuwe album die gedropt is gisteren.
2: Ja.
0: Nieuwe tracks van Davido, van zijn album die gedropt is gisteren.
2: Ik ben even benieuwd naar hoe zijn album heet. Even kijken. Kan je even factchecken. Maar ja, in ieder geval, jongens, als jullie net hebben geluisterd, ook naar de nieuwe album van Molly en die van Davido. Mm-hmm. En je hebt er een mening over. Je laat het ons weten op 085-029-4x2. 085-029-4x2. En we hebben ook net tijdens Chasing Dems het nieuwe nummer gehoord van Reis Fernando featuring Quams. Ook daarvan graag je mening of hem vaker moeten draaien. Laat het ons weten op 085-029-4x2.
1: Het nieuwe album van Davido heet bij de Oria D.
2: Oria D. Oh ja, Chase, jij heet Oria D.
1: Oria D.
2: Oria D. Oria D.
0: Nou, aangezien jij wakker bent vandaag, SP, heb ik een track voor jou. Ik heb een track voor jou. Deze heb ik... Ik luisterde daarna. Of nou, ik was tracks aan het zoeken en toen kwam deze op mijn pad.
2: Ja.
0: En het eerste ding wat ik dacht van, ja, dit is echt een track voor SP. En toen ging ik luisteren naar die tekst, dacht ik, no, dit is een track voor SP, maar een message to the world.
2: Vertel.
0: Ik ga niet eens veel praten, het gaat er ook gewoon om. De track heet... Nee, de track is van Akwaboa.
2: Mm-hmm.
0: Ik weet niet of je hem kent. Weet je dat? Oh, nee? Oké, nou. Ik hoop ook dat ik dat weer goed zeg. Maar de track heet Work Before You Marry.
2: Let's go.
3: Afrologes on Air with Jordan Chase, Esperanza en Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.

Marine qua. Azzi. Azzi, Maria.

0: This is Afro Lushes On Air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.
1: Yeah, yeah, it's your boy Jordy Chase, we're back at it again. Afro Lushes On Air, elke zaterdag van 7 tot 9. Je hoorde net Aqua Boa en Work Before You Marry. Ik denk dat dat een goede message is naar iedereen. Werk. Voordat je gaat trouwen.
2: Maar hoe trouw je zonder te werken? Je moet geld hebben toch?
1: Nou, maar, het kan heel veel dingen betekenen. Werk aan jezelf.
2: Oh ja,
1: werken aan je zakken.
3: De betekenis is breed.
1: Snap je? Maar werk. Ga niet gewoon trouwen omdat je wakker wordt en je denkt, ai. Snap je?
3: Ik heb ook wel zin om te trouwen.
1: Ja. Werk.
2: Ik denk dat werken aan jezelf sowieso en werken aan je pockets through every stage of life is dus, zeg maar, als je trouwt moet je er nog steeds aan werken. Dus ik denk, ik ben het er niet per se mee eens, want ik denk, zeg maar, dat trouwen ook gewoon, of dat werken, zeg maar, ook tijdens je trouwrij moet gebeuren. Ik denk wel dat er standaard bepaalde dingen, fundamentele dingen zijn, zoals stabiliteit en zo.
1: Uh-huh.
2: Maar na je trouwen moet je nog steeds die dingen gewoon blijven doen. Het is een constant ding dat je moet blijven doen. Het stopt niet. Nadat je getrouwd bent.
1: 100%. Maar dat zeg ik, als je bent getrouwd, dan werken jullie nu samen aan die osso die jullie samen aan het bouwen zijn.
2: Dat is waar. Maar ik denk ook individueel en samen. Dus een stukje voor jezelf en een stukje samen.
1: En daarom zou het beter zijn als jij correct erin komt. Ja. En je bent stabiel.
2: Ja, stabiliteit is nummer 1. Dat zeg ik. Stabiliteit, maar werken.
1: Maar dat is het ook. Mensen moeten niet denken dat stabiliteit alleen maar money is.
2: Nee, precies. Sowieso gewoon mind en alles. Juist. Maar wat ik zeg is van, jeetje toch. Ze heel vaak zeggen, ja mensen, ik moet helen. Maar dan denk ik, ja, helen is geen je hele leven bij aan het helen eigenlijk. Ik kan niet.
1: Het ligt aan iedereen. Het ligt aan iedereen dan zelf. Iedereen heeft zijn eigen.
2: Ja, tuurlijk.
1: Dus het hele gedeelte. Wat is er, Bika?
3: Ah nee, ik
1: speel tennis met je ogen, zeg maar.
3: Ja, ik vind het een heel leuk gesprek. Ik ben aan het opschrijven voor wanneer ik ga trouwen.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja?
3: Ik wil een hele mooie wedding en ik wil een hele mooie vrouw. Ghana woman.
1: A Ghana woman.
2: Ghana woman, ik wil voor jou kijken.
1: Een light skin Ghana woman, zeg maar.
2: Ablation.
3: Nee. Weet je, dat is, ik ben niet kieskeurig. Ik hou van een hele lieve dame, een leuke dame.
2: Oké.
3: Ja. Hopelijk.
2: Ben je niet aan het solliciteren voor een...
3: Nee, dames mogen bij mij solliciteren in de DM. Biga.dj op Instagram. Nee, ga
1: en als je Biga krijgt, je weet wat ze zeggen. Ze zeggen tegen Biga, the bigger the better.
3: Niet zomaar.
1: Dus, je weet toch?
3: Groot hart.
1: Groot hart.
3: Grote chest.
1: Kleine voeten.
3: Dankjewel.
1: Nee?
3: We gaan Twitter verder. Nee, we gaan weer te verder.
1: Ja, ik help je met solliciteren.
2: We gaan even mal drinken, jongens. Yeah? We zien je zo.
1: Alright.
4: Check out the music. Next.
0: More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy News Update. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigde de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen ontruimd vanwege een verdachte

0: auto met mogelijk gevaarlijke stoffen. Er lagen geen explosieven in, maar wel vuurwapens en harddrugs. 3 mannen zijn aangehouden. De auto was eerder op de snelweg A27 gesignaleerd met gestolen kentekenplaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden met zonsondergang om 9:30. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
6: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: Galaxy Radio.

0: Yeah, it's your boy Joy the Chase. We back at it again. Afterlust on air elke zaterdag van 7 tot 9. Je hoorde net Jemsy, YG24, High Guess, Quinna01, K6 met flessen erbij. Daarvoor had je... DJ Malvado, DJ AKM en Dodi met Musolo. En daarvoor begon ik met de nieuwe track van Odile met Georgia Smith, Coming Home. Is ook echt een oldschool, funky house-achtige vibe geeft. Maar ja, man.
1: Ja.
0: Ja, man. Good music is ja, blij. Ja, iedereen ja. is blij, heb ik het gevoel.
1: Ja, eens.
0: Ja. Ja.
1: Over blij gesproken en over tunes gesproken. Morgen, nou, Kwakkel Festival, ik weet niet, jullie kennen het allemaal, voor de luisteraars. Kwakkel Festival is een jaarlijks soort van, ja, kan ik zeggen festival. Dat in Amsterdam Zuidoost wordt gehouden. En dit jaar, helaas, zeggen ze dat het morgen wordt het eigenlijk de laatste dag Kwakkel. We weten nog niet of het echt gaat stoppen. Of dat het een andere vorm krijgt. Maar ja, guys. Zijn jullie dit jaar al naar Kwakkel geweest?
2: Nee. En, nog niet helaas.
1: Gaan jullie?
0: Nee.
2: Ik wil proberen morgen wel te gaan. Laatste dag als afsluiter. En ga ik eventjes in de middag langs.
1: Ja.
0: Nee, mij gaat niet lukken. Dus ik heb het dit jaar al een beetje opgegeven.
1: Oké.
0: Okay. Nou, het is wat het is.
1: En wat vinden jullie ervan dat het... Tenminste, Yvette Foster, zij is zeg maar directeur van Kwakkel. En zij heeft eigenlijk bij Parool nieuws uitgelegd waarom ze waarschijnlijk gaan stoppen. En dat is omdat ze denken dat het best wel een hoog risico is. Qua kosten, techniek, beveiliging, vergunning, ticketprijzen. En dat het daarom waarschijnlijk niet gaat lukken.
2: Ik kan dat zeker begrijpen en het is heel jammer, want ik denk dat we allemaal wel hebben gezien hoe Kwakkel in al die jaren is gegroeid en gebouwd naar wat het nu is, zeg maar. En ik denk dat iedereen dat wel kan waarderen en dat heel veel mensen daar langs gaan. Het is ook echt altijd druk op Kwakkel, elk weekend standaard. Dus ik vind het wel jammer dat het zoiets weggaat, maar ja, wat zij dan aangeven als redenen, zeg maar, ik begrijp dat ook heel goed, want als we naar andere festivals kijken die overeind proberen te blijven, betaal je jackpotprijzen, snap je? En voor Kwakkel betaal je volgens mij €15 nu of zo.
0: Als je startbas hebt, betaal je €20 voor al die weken.
2: Voor al die weken, snap je? En bij geen enkele andere festival zouden ze dat doen.
0: Het is mensen. Ik vind dat mensen sowieso al heel lang gingen klagen over het feit dat ja, en waarom moeten we betalen en vroeger betaalden we niet en dit en dat. Ja, dat is vroeger, weet je toch? €20 dat je betaalt. Kijk, wat mensen denk ik ook een beetje opfokt is, oké, toen je moest betalen was het volgens mij eerst €2,50 of €5 was heel laag. En dat ging telkens, elke jaar ging dat groeien. En nu forceert het je bijna om te zeggen, ik koop mijn kaartjes online. Want als ik aan de deur betaal, dan moet ik meer betalen. Al die kleine dingetjes. Maar dan denk ik van, ja broer, again, het is niet meer dan €20, €25. Dat is... Dat.
2: En worden artiesten geregeld, zeg maar, die daar komen optreden, waarbij je denkt van... Voor 15 tot 20 euro kunnen mijn kinderen zeg maar deze artiesten checken. Of kan ik deze artiesten checken? Broederliefde stond erop bijvoorbeeld volgens mij.
0: Oh, Volk stond erop.
2: Heel veel verschillende namen.
0: Ja.
2: Heel veel gekke namen. En dan vind ik het oprecht jammer dat mensen dan dat zeggen. Maar ik kan ze ook wel begrijpen. Want als je bijvoorbeeld alleenstaande moeder bent. Dan
0: moet je
2: dan twee, drie kinderen. Maar dat is, dan kan
1: maar
2: het
1: maar
2: ook
1: was dus juist eigenlijk... gemaakt voor mensen die het eigenlijk niet breed hadden. Dat was eigenlijk het hele idee van Kwakkel.
2: Dat wel.
1: Voor families die het niet breed hadden, die niet met hun families of met hun kinderen op vakantie konden gaan.
0: En die voetbal gingen kijken en lekker eten.
1: Ja, dat was
0: het
1: eigenlijk.
0: Dat is het niet meer.
1: Nee, precies.
0: Punt.
2: Helaas.
1: Dat is het helaas niet meer. Nee. Helaas. Maar het is wel fok op, zeg maar. Weet je wel, voor de mensen
2: sowieso.
1: Die dan...
2: Maar heel eerlijk gezegd, als die organisatoren, het is gewoon niet meer haalbaar.
1: Nee,
2: we hebben heel
1: zeker.
2: Veel festivals en et cetera zien weggaan. En dan begrijp ik dat je als organisator gewoon... Natuurlijk moet je die prijs omhoog gooien. Dus mensen, het is misschien heel lastig. Misschien hebben mensen het niet breed. Helaas, het is niet mogelijk.
0: Ja, maar mensen klagen niet eens alleen maar over dat. Ze klagen ook over het feit dat ze dan naar binnen gaan en eten bestellen. En voor 20, 30 euro hebben ze 2 stukjes kip en 4 broodjes. Of voor 10 euro hebben ze 1 gevulde barra. Of niet eens een gevulde barra. Dus mensen klagen een beetje over alles wat er daar gebeurt. Dan denk ik van ja broer, again, wat ik net ook al zei. Ja, als dat er niet is, als het niet voor jou is, is het niet voor jou. Dan moet je niet gaan.
2: Mm-hmm.
0: En ja.
2: Dan moet je gewoon broodje thuis smeren gewoon en daarna gaan, zeg maar.
0: Ja, toch maar. Ik heb sowieso al mijn mening over mensen met een tegenwoordig met een telefoon of een mic of een camera.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Ja, nee.
1: Maar zeg maar, als we dan verder gaan hierop, welke festival of feest zouden jullie dan terugbrengen? Zeg maar, nu de Kwaku weggaat en Encore bijvoorbeeld, nee, sorry, niet Encore. Amsterdam Open Air is ook even gestopt.
0: Nee, gestopt.
1: Is gestopt gewoon, yeah. Je komt ook niet meer terug.
0: Dat durf ik niet zeggen.
1: Even.
0: Ja, nee,
1: ik weet niet, misschien dat ze wel terugkomen.
0: Nee, ik ga ervan uit dat ze niet meer terugkomen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nee. Nee.
1: Maar ja, welke festival of feest zouden jullie willen terug laten komen? Als jullie moesten kiezen persoonlijk.
0: Ja, Open Air was een goeie.
2: Mm-hmm.
0: Encore Festival was een hele gezellige. Oh My Festival.
2: Ja.
0: Dat was een supergezellige.
2: Mm-hmm.
0: Supergezellige, ja, ja, ja.
2: Die zou ik ook wel terugbrengen.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Ik vond Appelsap ook nice. Ik ben 2 keer in Appelsap geweest.
0: Ja.
1: Dat is ook echt een hele goeie. Nee, je bent niet geweest?
2: Nee, bij Appelsap ben ik helaas niet geweest.
1: Was je te jong?
2: Ik wist dat dit zou komen. Ik denk, ik zeg het expres niet, hè. Maar Open Air ben ik ook niet geweest. Dus dat is ook lastig zo. Want ik zou wel gaan, maar daar was ik niet meer geweest. Dus ja, ik heb wel een paar festivals misgelopen. Maar uiteindelijk, ik heb ook heel veel meegemaakt. Dus.
0: Oh, daarom vecht je zo hard voor Kwaku. Ik hoor je.
2: Nee, ik vecht gewoon voor Kwaku omdat ik echt met... Kijk, we zijn allemaal met Kwaku opgegroeid. En kijk, ik vind het gewoon... Het initiatief vind ik mooi, zeg maar. Je weet toch? Festivals voor de culture. Overal stands van de culture. Snap je? Dat vind ik leuk. Daar sta ik ook volledig achter. Maar ja, heel eerlijk. Ik moet ook achter de organisatoren staan. Het is gewoon niet haalbaar, snap je? En dat is het lastige. Want nu eigenlijk verwachten dan mensen dat die organisatoren voor hun... snap je? In het vuur gaan springen.
1: Ja. Ja. Ik zag ook dat mensen gingen klagen over het feit dat moeders met hun kinderwagen daar kwamen. Ik zag het online, een hele discussie erover.
0: Mm-hmm.
1: Hebben jullie dat gezien?
0: Nee, maar waarom zou dat een probleem zijn?
1: Nou, omdat het zeg maar, tenminste dat vonden die mensen dan, dat het blokkeert de weg, het is druk en whatever.
0: Dat zijn weer die mensen die kijk, at the end of the day, oké, okay, je hebt het een beetje veranderd, je hebt het commerciële gemaakt, cool. Maar je kan niet die Kwaku DNA eruit halen.
2: Ja. Nee.
0: Je toch?
1: Precies.
2: Maar dus met kinderwagens en zo'n Kwaku DNA.
0: En het is al een dingetje van dat voetbal niet meer echt centraal staat op Kwaku.
1: Klopt.
0: Dus daar moesten we al overheen komen. Maar je gaat niet uitleggen van ik mag niet met mijn kinderen naar Kwaku komen.
1: Ja,
0: maar
1: ze gingen helemaal los van ja. Of zeg maar ja, na een bepaalde tijd moeten ze... Ik dacht echt van jongens...
0: Na een bepaalde tijd moet jij naar huis.
2: Ja.
0: Niet die moeder met die kind. Maar het, jij moet daar.
2: Weet je wat die hele grap is? Het zijn vaak ook die mensen die eigenlijk helemaal niet vaak bij Kwaku komen. Of niet echt die Kwaku feeling hebben, snap je?
1: Ja. Nee, maar het ging helemaal los. Ik dacht jongens, waar maak je je druk om? Of ga gewoon niet, weet je?
2: Belachelijk.
1: Ja.
2: Belachelijk.
1: Maar ja.
0: Nee, ik denk, als, om het even zo te zeggen, ik denk van Kwaku, het zou jammer zijn als ze zouden stoppen. Ik denk ook gewoon, als ze er volgend jaar zouden zijn, ik denk nu, wat zijn de kaartjes? 20, 25 euro.
1: Ja.
0: Ik denk, als zij de kaartjes volgend jaar zouden
1: zijn. Het is nu voor 15 euro, zeg maar, gewoon als je voor los.
0: Ja.
1: En dan vrijdag is het sowieso 40, 45 euro, ja, 50 zelfs. Maar die andere 2 dagen is het 15 euro. Dus het is echt wel te doen.
0: 15
1: hoor.
0: Euro, ja. Dan,
2: vrijdag zijn meestal concerten en zo.
0: Vrijdag zijn gewoon de concertdagen.
1: Ja.
0: En ja, maar 15 euro. Ja, 15 euro is
1: niks toch? Ja.
0: Maar 15 euro aan de deur of vooraf?
1: Nee, ik bestel het.
0: Oké, dus dus vooraf betaald. Oké, dus dan waarschijnlijk aan de deur zou het misschien... Want ik heb wel begrepen dat het aan de deur wat duurder is. Dus waarschijnlijk aan de deur is het 20 euro of zo. Maar dan nog is het ook niet gek. Ik denk dat als ze volgend jaar zouden zeggen 25 euro... zou het ook niet een big deal zijn.
1: Nee, precies.
0: Maar ja, het zou jammer zijn als Kwaku ook weg was gevallen. Dat,
1: ja, zeker vooraf. Weten.
0: Het zou wel jammer zijn. Ik denk nogmaals, naast Kwaku en al die andere festivals die weg zijn, is er niet echt superveel te doen meer. Lekt bijna.
2: Mm-hmm.
1: Alleen straks wel...
0: Oh nee, straks zo is het in eiland, dus is bossen. En,
1: bossen.
2: Straks zijn we actief, straks gaan we ons misdragen.
0: Even kijken, even een paar dingen. Ik ga een paar dingen proberen vandaag.
2: Zoals?
0: Ik weet nog niet. Ik weet het wel.
1: Laat misschien een beetje wat horen nu.
0: Nee, ik zat er onderweg naar hier, zat ik erover na te denken. Toen dacht ik, nee. Want, kijk, de ding is gewoon, ook voor Afrolosjes Sound System. We hebben, denk ik, 2 jaar of zo, twee of drie jaar hebben we niet op parels gestaan. Dus voor ons is het ook weer even terug van weg geweest. En ik zie wat die jongens van we doen. Ik zie wat mijn guy doet, Belfie, big up Belfie. En voor die twee jaar dat we er niet waren, heeft hij het geregeld. Ik was daar in de back, creepen. Ik heb het gezien, hij heeft het geregeld. The boss is back.
1: Wesh. Boss, laten we wat zien dan.
0: Ik zou even het een en ander. Ik ga niet alles geven. Als je dingen wil zien, moet je gewoon vanavond naar de eiland komen. Want we zijn daar in de kut. Maar als je dingen echt wil zien. 13 september, toch?
2: Ja, 13 september.
0: Paros hadden staan. Avalosjes X go to stage. Ik weet niet wat daar gaat gebeuren. Maar er gaat iets gebeuren.
2: Wat
0: daar.
2: Een lastige zondag.
0: Geen problemen.
3: This is Afro Lushes On Air. Bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio.

0: Yes Boy Jordan Chase. En you're back at it again. Avalosje van Air. Elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Je hoorde net Victony met Slick. Is een banger, man. Big banger.
1: Zeker.
0: En daarvoor hoorde je ook Like This van A1 Honda. Mm-hmm. Ook een mannetje. Jay Hus met Clean Run. Ja, man. En op een worldwide vibe. Vibes on vibes.
2: Always. Vibes on vibes.
0: Yes, sir.
2: En de vibes gaan zometeen door.
0: Yes, sirski.
2: In de eiland.
0: Oh, hitte.
2: Ja, man.
1: Heet. Nee, maar ik zeg jullie eerlijk, ik heb er wel echt op recht zin in. Even een paar weken is ook al niet gedraaid, volgens mij. Of, dus ik ben ready voor die comeback. Het is ook lekker weer buiten. Mm-hmm. Er komen heel veel mensen die ik ken. Heel veel mensen heb ik uitgenodigd en heel veel mensen hebben een ticket gehaald. Dus ik ben benieuwd wat er vanavond gaat gebeuren. Wat een hete avond.
0: Heet wordt het zeker?
2: Ja, hè? Mm-hmm. Kijk, Liga, fuck mij. Nee, leuk. Ik kan niet wachten, man, tot wat jullie gaan doen. Hé, maar we zijn nu bijna aangekomen bij onze laatste half uur, waarbij we gewoon een live set gaan draaien. Ben jij toevallig DJ en wil je een keer een Avro set komen draaien hier bij Avro Losjes on Air Galaxy Radio en jij vindt van, hé, jij verdient het, jij kan dit? Stuur even een appje of bel naar 085-029-4x2. Als jij die DJ-skills hebt en je wilt het laten zien, male of female, check ons op Avalosjes on Air.
0: Jazerski.
2: Ja, en die gaat Biga gaan draaien. Ik ga ook even een paar tunes erin gooien. Mm-hmm. En ja, hopelijk zien we jullie weer volgend weekend. Het Avalosjes on Air, Galaxy Radio. Hou de socials in de gaten. En vanavond misschien zien we jullie bij Eiland.
0: Yo,
1: let's get it.
3: This is Avalosjes on Air. Bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio.
4: Dans folie.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m. Dit is de Galaxy News Update. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigde de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen ontruimd vanwege een verdachte auto met mogelijk gevaarlijke stoffen. Er lagen geen explosieven in, maar wel vuurwapens en harddrugs. 3 mannen zijn aangehouden. De auto was eerder op de snelweg A27 gesignaleerd met gestolen kentekenplaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
4: Gratis entree.
3: Skateverhuur.
4: Demonstraties van professionele skaters.
3: Lekkere foodstands.
4: En de beste beats van diverse DJ's.
3: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
2: Galaxy Radio.

0: Yes, het is zaterdagavond. Dat betekent een Feed the Girldom avond, want we zijn er weer at Galaxy Radio.
1: En compleet.
2: Yes,
0: we zijn weer compleet. I go by the name of Rockefeller Babe. En ik ben hier met mijn twee broeders, genaamd Ivan en Ben Belmiro.
1: Yo, goedenavond.
0: Yes, en hun twee hebben vorige week al een gezellige, leuke show gegeven, interview gedaan met een grote soca-artiest. En dat was natuurlijk ook een hele happening. Maar ook vandaag wordt het weer gezellig. Want jullie weten, als ik er ben, is het gezelligheid. Want ik heb nog wat extra's meegenomen. En ik ga nog niks zeggen daarover. Ik hou het nog in de koelkast. Zelfs de heren weten nog niet eens waar ik over praat. Maar goed, voordat we bij dat stukje überhaupt aankomen, moet ik eerst even laten weten, hè, het riddeltje, zoals altijd, laten weten wie we zijn. Wij zijn Feed the Girldom. Wij maken onze eigen nummers, die heb je zojuist kunnen horen. We hebben er nog veel meer. We hebben onze eigen Spotify playlist. Feed the Girldom, gaat vooral checken, want alle lekkere nummers die je bij ons in de show hoort, kan je in die playlist terugvinden. En last but not least, organiseren wij ook feestjes. Natuurlijk, Feed the Girldom feest. Het Caribisch concept waar jij bij wilt zijn. En wij zijn er de volgende keer weer bij is Notting Hill.
2: Londen.
1: Ja, klopt. Yes.
0: Yes. Wij gaan naar Notting Hill. Dus ben jij van plan om dit jaar naar Notting Hill Carnaval te gaan in de UK? Zorg dat je ons checkt. We heten feedigeldam.nl op Instagram. Ga vooral checken wat wij in petto hebben. Het wordt gezellig, het wordt Caribisch, het wordt georganiseerde chaos. Dat wordt het. En als jij na mijn hele speech nog niet overtuigd bent, it's okay. Want ik heb hier twee nummers klaarstaan voor jou die de Feed the Girldom vibe goed representen. Yes, en dat betekent je volume lekker hard zetten, je heupen lekker losmaken en genieten van wat Caribische vibes. Dus hierbij heb je Three Letters, Foxy, Mikado met Bakchat en D1 versus Marcy Chin, Make It Bounce.
3: Mikado.

0: Yes. This a the Fiddy Gal Dem Pipe. Ja, ja, ja.
1: Ja, man.
0: Dit is wat je wil horen.
1: Sandy Tunes.
0: Mm-hmm, dit is wat je wil horen. Dus ben je al overtuigd? Fiddygeldem.nl op Instagram. Ga het vooral checken. Want het kan zijn dat je niet elke week hebt ingetuned. Of dat je ons net voor het eerst pas hoort. We hebben ook op onze Instagram voorgaande snippets te vinden van onze voorgaande shows. Dus ga het vooral checken. Alleen maar leuk, leukheid, fun en nieuwtjes en Caribbean vibes. Yes. Maar we gaan door. Want Rockefeller Babe, ja, zie of luister hoe ik in de derde persoon praat. Rockefeller Babe, a.k.a. the one and only bad girl, a.k.a. me, myself and I, heeft een nieuwe track uitgebracht.
2: Goeie promo.
0: Ja, oh, niet. Ja. Een nieuwe track met Franse producer Yanishi. Het is een Shatta-nummer. Yes, yes, yes. En ik weet, hè, ik had al eerder een Shatta-nummer uitgebracht. Yes, ik ben op de Shatta geweest. Oui, oui, oui. Ja. Franse. Nee,
2: gaat wel lekker, ja.
1: Franse boekingen.
2: Ja, man.
0: Toch? Hey, negeer het niet, hè. Want dit nummer, en daar ben ik echt super trots op. Het is vorige week vrijdag uitgekomen. En het zit nu al op 20.000.
1: Hey, wow.
0: 20.000 streams. Ja, dat is echt crazy. Heerlijk. En okay, ik ben nu zo obsessief dat ik elke dag kijk. Terwijl eerst deed ik dat niet. Eerst liet ik het voor wat het is, maar nu ben ik obsessief omdat het zo hard gaat. Dus nu kijk ik elke dag, zie ik 1000 streams en ben ik, oh my god. En soms druk ik snel mijn telefoon weg, denk ik, nou is het echt. Denk ik, ah, het is echt. Dus ja, ik ben gewoon echt super enthousiast. En ik heb het nummer hier klaarstaan in de radio. In de radio, wauw. Bij de radio, bij Galaxy Radio tenslotte.
2: Exclusive.
0: Yes, yes, yes. En het nummer heet The Problem. En laat maar wat uitleggen voordat ik het nummer afspeel. The Problem betekent dat wij het probleem zijn. En wij bedoel ik wij vrouwen. En dat bedoel ik in positieve zin. Want ja, inderdaad, wij zijn het probleem. Want wij komen alles veroveren. Wij doen wat we willen. En het is ons feestje waar wij dan ook zijn. Wat we ook doen, het is van ons. Het was altijd al van ons geweest. En het is onze plek, onze locatie, ons feestje. En feeding them to the world. Dus hierbij Rockefeller Babe met The Problem.
1: Lock it.

0: Yes.
1: Van een live performance.
0: Oh, hè? Ja. Oh, en ik loop het echt een neurie. Ik had het niet door. Oh, jeetje. Ik had mijn koptelefoon ook hier af, dus ik hoorde het niet. Ik was gaan het neurie. Ik zit nog op mijn telefoon.
2: Ik dacht live.
0: Ik was stuk. Ik ben zo weinig pit. Ja, nee hoor. Dat kan ik de luisteraar niet aandoen.
1: Dus nu wel met meer pit?
0: Maar dan moet ik nu...
1: Play it.
0: Nee,
2: A cappella.
0: Oké, maar ik ga het wel doen. Ik denk wel van alle nummers die we altijd aan het promoten zijn, doe ik ze nooit.
2: Ja,
0: dus klopt. Er zal wel een keer een tijd moeten komen dat ik het ga doen hier op de radio.
2: Ja. Hoe is het eigenlijk tot stand gekomen?
0: Today is not the day.
2: Oké, aan de dag.
0: Hoe is wat tot stand gekomen?
2: Het nummer. Hoe ben je met... Ja, dat ik gewoon met die producer.
0: Op Instagram. Na Love It kreeg ik een bericht van die manager, van die producer.
2: Ja.
0: En die zei dat hij Love It nice vond. Mm. En toen zei ik thank you. En toen zei hij volgens mij van wil je meer Shatta nummers maken? En toen zei ik ja man, let's go. En binnen een uur kreeg ik een beat.
2: Oh wow.
0: Hij zei me, vind je deze goed? Ik zei ja, rustige BPM. Iets rustiger. Daarna, kwartiertje daarna, stuurt gewoon weer. Hij zegt, is dit goed? Ik dacht, ja, dit is gewoon goed. Ja, en toen moest ik gewoon gaan tapen.
2: Okay.
0: Ja, het was kapot nice, snel. Ja, en daarna, het was, nadat het klaar was, heeft het misschien een week geduurd voordat het nummer klaar was. En daarna, anderhalf week erna, was het gewoon op Spotify. Ja,
1: Oké.
0: We waren zo snel, ik begon te zweten. Van shit, dit is die work ethic. Ik moet ook gaan. Dus ja, het was nice. Ja. Het heeft me gemotiveerd. En dat dit de uitkomst is, denk ik ook van... Oké, ik snap het. Je ziet de potentie erin. En
2: je
0: kan het alleen maar waarderen. En hij zei ook dat hij het nummer ook echt nice vond. Dus ja, either way is it a win.
2: Ja,
1: zeker. Ja. En ze moet doorgaan sowieso.
2: Ja,
0: wie weet, hè? Kibania? Wie weet? Maar we gaan door. Want hier, het was tenslotte, wil ik nog eventjes zeggen... Rockefeller, babe. Die problem. Je gaat het nog vaker hier in de show
1: horen. Alle socials te beluisteren.
0: Yes, ga het vooral checken. Maar we gaan natuurlijk door. Want bij Fidigal Dam hebben we niet alleen heerlijke nummers, feestjes, radio, you name it. We hebben ook het Caribisch nieuws.
3: Fidigal Dam is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Fidigal Dam news update.
0: Twee legends van twee werelden zijn bij elkaar gekomen om met wat nieuwe heat te komen. Ik heb het natuurlijk over Beanie Man en Snoop Dogg. De dancehallwereld en de hiphopwereld hebben weer hun handen ineengestoken en daar is een nummer uitgekomen. Maar de samenwerking houdt daar niet op, want ook andere artiesten zijn te horen op het nummer. Supersterren zoals Steph London, Elephant Man, Vanessa Bling en nog veel meer. We zijn natuurlijk al gewend van Beanie Man dat hij met Amerikaanse artiesten nummers heeft. Hè? Daar, kijk, die hebben we natuurlijk ook klaarstaan. Maar dit is weer een nieuwe. Want de nummers die hij heeft gemaakt in het verleden, dat is letterlijk het verleden. Like, hoe oud zijn die nummers? Like,
2: gewoon 2000 en zo.
0: Ja, dus we praten over bijna 30 jaar geleden. En nu is Beanie Man terug. Dus ja, weet je, hij zit niet stil. Hij is niet de king of dancehall. Maar hij zit niet stil. Het is gewoon zo. Ja, hij heeft ook een goede work ethic. Want hij blijft
2: hij
0: ook...
2: Dat hij nog steeds relevant toch? Is ook.
0: Ja. En nu heeft hij een nieuw nummer uitgebracht met Snoop Dogg. En je hoort nog andere toffe artiesten erop. Hebben jullie het al gehoord?
2: Nee, nog niet.
1: Ik ben wel benieuwd hoe het
0: klinkt. Dus het is een verrassing voor jullie.
2: Ja.
0: Oké, nou kijk, weet je wat we dus nu gaan doen? We gaan het nieuwe nummer luisteren. En daarachter plakken we nog die oude dancehall pop. Is het pop? Of zeg je hip-hop? Pop.
2: Pop-ish.
0: Dancehall pop-ish-achtige. Oude bangers van way back in the day, zodat we even je memory kunnen refreshen. Dus zit lekker goed op je stoel, want hier is Beanie Man featuring Snoop Dogg met For You en met Maya Girls Dem Sugar en met Janet Jackson Feel It Boy.
4: Snoop Dogg.
5: Elephant day of the girl them.
4: You set the trend and now you set the pace.
6: In 2010, when me went to me way.
4: I still got it.
5: Girl, I

0: Good vibes, good vibes.
1: Nog niet gehoord, toch?
2: Echt, ja.
0: Toch? Ja. Echt eventjes goed naar die old school. Ik wil bijna zeggen dat het ook een R&B-ish vibe heeft.
1: Ja, klopt.
0: Toch? Ja, want ik zei wel pop net. En ja, Janet Jackson is denk ik ook wel gewoon pop. Maar dit was echt R&B-ish dansen.
2: Ja, klopt, ja.
0: But I like it. Maar we gaan door. Want hè, er is nog genoeg nieuwtjes te delen. De Hill en Gully Rhythm is ook weer in het nieuws. Er zijn nieuwe ontwikkelingen bijgekomen. Het is momenteel een van de populairste dansen rhythms van deze tijd. En enorm veel artiesten hebben een nummer gemaakt op deze instrumental rhythm. Echt enorm veel artiesten. En weet je, het blijft maar ook... Er blijven maar artiesten opkomen. Yes, yes, yes. Want ook de Gyaldem artist Conscience is erop gekomen. Speciaal voor de Jamaicanen. Hij heeft een nummer gemaakt, Yardman. En voor hè, de persoon die niet weet wat Yardman betekent. Dat is eigenlijk een Jamaicaan. Yardie. Dat zeggen de Jamaicanen dus om zichzelf eigenlijk te benoemen. Van ik ben een Jamaicaan, ik ben een Yardie, ik kom van de island. Hmm. En hij heeft dus een nieuw nummer gemaakt genaamd Yardman op de Hill en Gully Rhythm. Yes, yes, yes. En voor, kijk, die hebben we ook hier klaarstaan. Want hè, alle nummers waar we over praten, die moeten we gewoon lekker in de afspeellijst zetten. Zodat jij ook je oren hè, even een refreshment kan geven. Of je even... Of je dat je... Hey!
1: Rewind!
0: Jeetje! Of dat je ze even kan triggeren met nieuwe heat! Yes, yes, yes. Maar goed, voordat we dat laten horen, is er dus nog een nieuwtje over de Hill en Gully Rhythm. En dat is van Valiant. Hij was niet de eerste... Hij was niet de eerste die erop kwam, dat was Massica.
1: Ja, Slip and Slide. Ja.
0: Maar hij is wel een van de...
2: Ja, hij was volgens mij toch, tweede of derde.
0: Ja, ja, precies. Dus hij was er wel vlak achteraan gekomen, achter de Slip and Slide nummer. En zijn nummer heet Woy. Nou, je gaat het niet geloven. Hij heeft dus een clip geschoten. Ik weet alleen niet van wanneer het is. Maar het is van die tijd dat het uitkwam. En het is denk ik 4-5 maanden... geleden uitgekomen?
1: Korter zelfs, denk ik.
0: Oh.
2: Ja, voor mij
1: 2-3 maanden.
0: Ja, ja, zoiets ja. Nog niet heel lang.
1: Nee.
0: Nou, er is dus nu een clip uitgekomen. Nou, er was al een clip. En die clip heeft 11 miljoen views op YouTube. 11 ja, miljoen!
1: Ja.
0: Dat zijn gewoon meer views dan op Spotify. Want ik ging kijken op Spotify hoeveel streams hij heeft. Ja. En dat was 2 miljoen. Wat ja. ook ja. veel is.
2: Ja,
0: natuurlijk,
2: ja.
0: heel goed. Maar op YouTube 11 miljoen.
1: Ja, maar dat is wel een crazy accomplishment.
2: Hij was sowieso in zijn... Hij heeft best wel een run. Want hij had ook op die andere rhythms... Die
1: storybook rhythm, wat
2: ja.
1: ook.
2: Ja, ja, ja.
0: Hij maakt gewoon goede Gyaldem bangers.
2: Passenger Princess.
0: Dat is het gewoon. Hij maakt echt nummers voor de vrouwen.
2: Ja, ja,
1: klopt. Is de performance ooit gezien?
0: Is hij met water?
1: Nee,
2: nee
1: hij,
2: dat is Kang volgens mij.
1: Oh. Ja, hij danst veel.
0: Oh, hij danst
1: met vrouwen ook en zo.
0: Oh, maar als hij wat Dexter Dabs dansen?
1: Denk wat grover.
2: Ja, gewoon die...
0: Jelly Belly.
1: Nee, nee, die staat voor.
0: Ja, ja, dat ik weet niet.
1: Nee, Dexter is wel echt gevoelig, maar Fanet is een beetje zoals... die kan het vergelijken.
2: Ja, wat gewoon ook sommige sokartiesten doen, Mr. Killa. Doet het ook dat je iemand op stage zet en dan...
0: Maar geen Chris Brown-achtige dingen.
1: Nee.
0: Oei, nee, oké, ja. Nee, ik heb het niet gezien, maar zo te horen moet ik het wel gaan zien.
2: Ja.
0: Maar goed, hij heeft dat dus gehad. 11 miljoen op YouTube. Like, ik wist niet eens dat YouTube nog zo popping was. Wel door...
2: Buiten Nederland.
0: Ik denk voor de DJ's natuurlijk ook al die live sets en zo. Weet je, sommige DJ's hebben echt 50.000, meer zelfs. Sommige hebben een milli op hun live sets. Dus zo weet ik wel dat YouTube nog popping is.
1: Maar veel Caribische,
0: Maar zo?
1: Veel Caribische eilanden hebben volgens mij nog...
0: Ja, niet per se Spotify.
1: Nee, ze zijn meer gericht op YouTube dan op Spotify.
0: Dat is free ook, hè?
1: Ja, precies.
0: Alleen 3000 miljoen reclames.
1: Ik kijk ze gewoon.
0: Ik hoor dat. Niet betalen, gewoon kijken. Ik hoor dat. Wacht tot dat er staat overslaat. Ja, plus pauze. Maar goed, ook dat nummer hè, heb ik hier ook klaarstaan. Dus we gaan even nu lekker naar luisteren. Ik kan je beloven, dit is summer vibes. Good vibes, Caribbean vibes. Dus hierbij, Conscious met Yardman en Valiant met Woy.
3: Hey, can you imagine? I still imagine not being Jamaican.

0: to the left and to the right. Yes, dat is, ik zeg jullie, dat is die rhythm. Die rhythm zegt gewoon van, you know, do the butterfly. Maar goed, we gaan door. En ik vind het wel jammer, want dat nieuwtje hiervoor, of de nieuwtjes hiervoor, die waren gewoon bangers, positiviteit en gezelligheid, Caribbean vibes. En dit volgende nieuwtje, ja, het is helaas wat verdrietiger, maar wel een goed moment voor bewustwording waarin ieder wel wat van kan leren. Want reggae-artiest Phantan Moja is op 14 juli overleden. En dit hebben wij al eerder hier in de groep... Ja, hebben we hier al eerder in de studio tijdens onze show hebben we al over gesproken dat het echt enorm verdrietig nieuws is dat hij is heen gegaan. Hij is toch wel een van de reggae artiesten die ook wel echt, hoe moet ik dat zeggen, ja, toch wel invloedrijk is geweest.
1: Ja, precies, ja.
0: Maar helaas zit er overal toch wel weer een adertje onder het gras. Want momenteel zijn er mensen om hem heen die aan het vechten zijn voor zijn nalatenschap. Social media, nummers, et cetera. Zijn familie is het daar niet mee eens en vindt dat alle berichten alleen vanuit de familie moet komen. Maar hij zat natuurlijk ook bij een label en management, et cetera. Hij had mensen die over zijn social media gingen en over zijn nummers en you know, you name it. En die vinden dat hun dat horen te behouden. Dus ook de rechten om namens hem statements naar buiten te brengen. En ook te bepalen van oké, wat gaan we nu doen met de nummers die er zijn, de dingen die hij heeft gecreëerd, ja, en alles wat betreft zijn nalatenschap. Nou kijk, ik vind dit echt heel belangrijk om te benoemen, omdat vooral wij creatievelingen, hier praat je nooit over.
2: Nee, klopt.
0: Ja,
2: nee,
0: weet je, ja, ik hoop dat ik 1000 jaar mag worden. Maar als de volgende, je weet maar nooit als ik, wanneer mijn tijd is. En ik heb eigenlijk nooit nagedacht over wat ik wil dat er met mijn social media gebeurt. Met mijn nummers op Spotify, mijn mixtapes.
1: Ik
0: zeg
1: ook niet mee.
0: Ja,
1: nee,
0: daar denk je niet over na.
2: Nee, klopt.
0: Nee, want stel je voor je tijd komt, wat zou je doen met Fidi, met jouw kat dan?
2: Niet over nagedacht inderdaad.
0: Ja, snap je. Je denkt er niet over na.
2: Nee, klopt.
0: Want is het zo van... Ja, weet ik eigenlijk niet. Wie houdt het ook in stand? Of ga je alles deactiveren?
2: Ja, soms meestal de familie kiest ervoor. Als ze inderdaad denken van, we willen alles deactiveren. Sommige familieleden kiezen ervoor om het te behouden. Juist soort van als er nagedachtenis van. Maar ik denk het is inderdaad wel belangrijk dat je daarover gaat nadenken. En het iemand laat weten van, stel ik ben er niet meer. Wil ik wel dat dit en dit gebeurt of zo.
0: Ja,
1: dus gewoon papier vastleggen of digitaal dan. Dat je gewoon dat iedereen gewoon weet wat de stand van zaken zijn, mocht je dan heen gaan.
2: Ja, klopt.
0: Ja, want wat zouden jullie nu zeggen dan? Jullie hebben allebei iets creatiefs waar jullie aandelen in hebben. Dus wat?
1: Ja, ik denk sowieso bij de rest die ook aandelen hebben in. Alsof je die gaan hebben bijvoorbeeld.
0: Ja, wat zou er gebeuren met je kat?
1: Goede vraag eigenlijk.
0: Ja, moet het uitgekeerd worden en voor je kinderen en je vrouw? Of is het gaat het terug in de pot?
2: Ja, ik zou op dit moment zou ik dat zeggen. Gewoon. Ja.
0: Terug de pot.
2: Ja, gewoon potting, van... en nee, toch, ik vertrouw gewoon op dat jullie er toch iets goeds mee doen.
1: Daar zijn ze kabels.
2: Nee, dat zou ik nu zeggen. Gewoon van, doen jullie gewoon... gebruik het als invest of iets. Weet je, om Fidi nog groter te maken.
0: Ja, ik denk ook wel dat ik dat zou doen, hoor.
1: Ja. Als Fidi dan groot is, check mijn kids.
0: Ja, ik hoor dat.
2: Ja,
0: ik hoor dat. Dat vind ik wel.
2: Manier,
0: ja, maar wat betreft mijn nummers vind ik het wel lastiger.
1: Dat zou ik gewoon bij mijn partner zetten dan.
0: Ja, zal zij over alles gaan, dus over alles wat inkomt.
1: Ik heb al zoveel met haar besproken over wat ik wil doen met muziek en alles. Dat zij wel weet wat zij ermee moet doen. Ja. Kijk, ook bij mijn ouders zetten, maar ik denk dat ze heel makkelijk gaat denken. Ja, zij heeft er nog minder gedachten achter.
2: Ja.
0: Ik zou het wel voor jullie laten, hoor. Jullie als team Fidigelder mogen bepalen.
2: Ja,
0: oké. Ja, want om mij heen denk ik van
2: ja, het is ook een beetje je wil dat mensen je herinneren en zo.
0: Dus, ja, toch. Ja. Ik denk dat jullie hele goede vertegenwoordigers zouden kunnen zijn van alle dingen die ik heb uitgebracht. Jullie weten waar ik naartoe wil. Wij twee, bloed, zweet en tranen altijd in de studio. Zeker. Dus jij weet als geen ander waar het muziek heen moet gaan. Like, ik denk als mijn tijd komt, krijg jij nog ook extra streams. Ja, weet je hoe chill dat eigenlijk is? Ja, maar nee, oké, maar ik bedoel, als in, je hebt hel dan met streams. Snap je, op z'n mis. Wees verdrietig met op mijn streams. En dan denk ik van, ja, jij moet toch overgaan. Van, ja man, oké, we moeten dit doen. Misschien moeten we toch even die clip weer posten. En zo zou ik het denk ik.
1: Dat zou ik nu van haar kunnen krijgen, man. Gewoon nog even clip posten om te promoten en zo.
0: Oude clip? Ik wil sowieso een compilatie, hè. Ik wil een lange compilatie, hè. Van leuke filmpjes. Wat? Hoe niet? Dag bad girl, bad dag papa. Wat? Nee, hoor. Zielig of niet? Het moet een bad girl edition worden daarop. Adi, hier toch bij die bloemen hangen ze meestal zo een... Hoe heet het? Zo'n banner of zo om die bloemen heen? Om die bouquet?
1: Ja.
0: Luipaardprint. Luipaardprint. Jullie komen daar gewoon video op.
1: Gaat het houden? Gaat het zo wat houden?
0: Ja. Ik zeg het tegen iedereen, zodat iedereen het weet.
1: Ben je bitter?
0: Luister, ik ben gewoon beledigd als het in bitter is. En dat is de capaciteit die voor mij komt. De laatste
2: bitter
0: keer.
2: Crazy,
0: kijk naar Paradiso of zo, hè? Of naar Belgweg. Op zijn minst, grote zaal ook. Grote zaal. Yeah. Ik wil die kist, groot daar. Beamer op die kist, dat je me zo. Groot op mijn scherm ziet. Ik ga stuk. Nee, maar goed, eerlijk. Oké, voordat we verder gaan, maar eerlijk. Als creatieveling. Je wilt eigenlijk wel iets...
2: Je moet er inderdaad wel over gaan nadenken.
1: Belangrijk,
2: het is eigenlijk net als wat veel mensen ook vergeten. Gewoon de uitvaartverzekering. Ja. Omdat niemand zeg maar, over de dood wil praten of over nadenken. Ja. Maar het is wel belangrijk dat je het regelt. Omdat je inderdaad gewoon niet weet wanneer jouw tijd is. Dus
0: en je wilt je partner dat ook niet aandoen. Ja, dat ze een GoFund moet gaan starten.
2: Ja, precies.
0: Om,
2: dat soort dingen. Ja.
0: Dat is echt fijn. Ja. Hebben jullie uitvaartverzekering?
2: Zeker weten. 100%.
0: Okay, mijn is lang en uitgebreid. Hey, als je mijn tekst ziet. Jullie hebben geen tekst?
2: Nee. Ik heb gewoon een bedrag.
0: Luister, ik heb al dagen, ze beginnen die mannen te zeggen, ze moeten dansen met mijn kist.
2: Ik wil
0: rustig door mijn buurt rijden.
2: Dat kan allemaal, maar goed.
0: We gaan door. Want ik heb nog een laatste nieuwtje klaarstaan, maar die hou ik nog even achterwege, want we gaan nog luisteren naar twee reggae nummers. Natuurlijk moeten we die van Fanta Moya sowieso draaien, Stronger. Ter nagedachtenis naar hem toe. En een welbekend nummer, Shaggy met Angel.
3: Well, Selassie, I protect his children, keep them from falling.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update. In de Gironde mogen 208.000 van de 224.000 geëvacueerde mensen terugkeren naar huis nu de bosbrand onder controle is. De brand verwoestte 42.000 hectare. In het departement Var woeden nog hevige branden waarbij 1.500 brandweerlieden zijn ingezet. In Griekenland evacueerden 300 mensen over zee bij Porto Germeno. 4 mannen moeten dit najaar in Duitsland voor de rechter komen wegens de vermeende verkrachting en mishandeling van een dakloze vrouw van 33. 2 verdachten zijn minderjarig. De vrouw werd in november vorig jaar halfnaakt en geboeid aangetroffen in een tuin in Soest na maandenlange gevangenschap en misbruik. De Canal Parade in Amsterdam verliep zonder grote incidenten. 80 boten voerden door de grachten voor honderdduizenden bezoekers. Premier Jette en minister Yesilgöz waren aanwezig. Pro-Palestina-demonstranten zorgden voor kleine verstoringen. 1 persoon werd aangehouden wegens het ontbreken van legitimatie. In Congo groeit de ebola-uitbraak door met 3.500 besmettingen sinds mei. Bijna de helft overleed. Er is nog geen behandeling of goed vaccin. Techbedrijf Meta verkocht vorig jaar 7 miljoen AI-brillen met camera's, wat privacyzorgen oproept. In Europa helpt rewilding met grote grazers biodiversiteit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden met zonsondergang om 9:30. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

Yes, yes, yes. De heerlijke Fidiade en vibes krijg jij mee op deze heerlijke zaterdagavond. Je luistert nog steeds naar Fidiade at Galaxy Radio. Elke zaterdag van 9 tot 11 te vinden hier. En wij zijn natuurlijk nog het nieuws aan het delen. Alle nieuwtjes kan je bij ons vinden. En ik heb nog het laatste nieuwtje hier. En die gaat over de Princess of Dancehall. Shenseea. Zij tiest ons met een nieuw nummer die uit gaat komen. Genaamd Body Language. En wij hebben er een fragment van. We gaan het even afspelen.

0: Mm-hmm. Oké, okay, wat zeggen jullie?
1: Het ging hard, man.
2: Klinkt
1: het. Het is zo veelzijdig. Mm-hmm. Past maar in elk straatje past zij.
0: Ja.
1: Dat vind ik gewoon hard voor haar.
0: Ja.
3: Ja, ze is nu ook een beetje aan het afwisselen, want die van hiervoor was Brock Sweat. Ja. Natuurlijk. En deze gaat weer, weer de andere richting.
1: Ja, Brock Sweat was dansal, geen Brock Sweat.
0: Ja, dat was, breeding. Ik ga stuk. Dat was echt breeding dansal. En ik heb nu het gevoel dat ze wat leunt op de R&B.
3: Ja, precies.
1: Ook een beetje afro is.
0: Ja. Ze geeft me een beetje nu. Een beetje Stefflon vibes ook, maar ook wel Skeet. Achtige vibes geeft ze me ook wel. Dat ik denk van ja, beide kanten denk ik van. Ik denk dat zij nu de juiste balans heeft gevonden. Ja. Van pokus die ze uit.
1: Ja, elke pokus die ze uitgebracht de laatste periode is gewoon een hit.
0: Ja, ze zijn bangers. Ze maakt alleen maar bangers nu. Ja. En ze gaat toeren, hè? Ze gaat een tour doen, maar niet hier. Geen Europa-tour. Een Amerika-tour, toch?
1: Dat is de Amerika-tour, ja.
0: Ja, dat is wel jammer. Maar goed, aan de andere kant denk ik wel van, ik heb Shazia echt heel vaak gezien.
1: Dus vorig jaar was ze er ook bij.
0: Ja, daarom. Dus ze is er wel vaak en ik vind haar optredens wel echt heel leuk. Ik mis alleen...
3: Ze heeft wel echt een goede show.
0: Ja, maar ik mis, bij haar mis ik wel alleen... Jullie hadden die laatste show van Spice moeten zien. Die was echt natuurlijk. Echt als in van, de meeste artiesten hebben een hele show. Mm. En ook de rustmomenten die ze nemen om te praten met het publiek is allemaal ingestudeerd en zo. En dat begrijp ik wel, want je moet enigszins een soort van, ook met de band en DJ. Ik snap het. Maar bij Spice zegt gewoon van, cut het muziek. En die zeggen gewoon van, ja, ik wil even praten met jullie. Sorry, wat zeg je? Welk nummer willen jullie horen? Die, wat? Ja, niet a lie? Oké, run it. Dat is gewoon leuk. Bij Shazia, het is van A tot Z. Gewoon een strakke show, En af en toe mis ik dat soort van...
3: Ja.
0: Ik vind het ook best wel rauw, want het is ook wel echt dansen, dat ze gewoon praten met je en gewoon, you know, dat kan ik wel echt enorm waarderen. Ja. Dat mis ik wel een beetje
1: sociale, zeg maar.
3: Ja, ik denk misschien komt dat ook met de tijd. Ik bedoel, van Spice doet het al zo lang. Op een gegeven moment wil je denk ik ook niet meer zo'n gestructureerde showcase hebben, maar
0: dat
3: gewoon iets anders doen, een beetje gek.
0: Dat
3: dus
0: is waar.
3: Misschien komt dat nog wel ook bij Shazia.
0: Nog 10 jaar dus?
3: Ik weet niet hoe lang. Denk je dat ze over 10 jaar nog op muziek is, Shazia?
0: Denk het wel.
1: Ja, denk het wel.
0: Denk het wel, hoor.
1: Ze is in de 30 volgens mij.
0: Nee, 30? Is ze 30?
1: Iets in de 30.
0: Ik dacht dat ze nog onder de 30 was.
3: Nee, ze moet wel iets in de 30 zijn,
0: Ja, klopt. De zoon wordt ook ouder. Ja, ik denk dat ze misschien een beetje onze leeftijd is.
1: Ja, ik denk dat ze nog wel verder gaat, hoor.
0: Ja, nog 15 jaar. Minstens 15 jaar. Kan me niet voorstellen.
1: Zo bepaal je gewoon voor de...
0: Maar ik zeg minstens, hè. Als zij 25 jaar doorgaat, mooi meegenomen. Maar ik denk dat zij zeker nog tot haar 45ste gewoon muziek gaat maken.
1: Ja, dat denk ik ook wel,
0: Omdat voor hun is het echt a way of living.
3: Ja, klopt. Maar ik heb aan de ene kant soort van het gevoel alsof de artiesten van nu, dus de wat jongeren, dat zij niet per se... de drang hebben van ik moet zo lang mogelijk muziek maken.
1: Ze
3: maar meer gewoon van
1: gewoon
3: te denken van nu heb ik mijn prime of nu moet ik gewoon zoveel mogelijk geld ermee maken en dan investeren en dan kan ik later gewoon chillen. Dat gevoel heb ik en dat snap
0: ik
3: ook.
0: Dat wel.
3: Ja, dat ik snap dat heel goed.
0: Ja, dus, klopt. Ja, iedereen wil nu vroeg met pensioen.
3: Ja, is precies.
0: Dat is echt deze generatie.
1: Ja. Maar als artiest zeg maar, zou het me wel fijner vinden om zeg maar gewoon lang door te gaan.
3: Ja, kijk
0: op je eigen tijd. Toch?
3: Kijk bijvoorbeeld naar Rihanna. Ze is gewoon gestopt. Hoor.
0: Maar goed, bij Rihanna hoor ik het, wat zei Fenty.
3: Ja, daarom, maar ze heeft eigenlijk de muziek money gestopt in iets anders. En dat is nu.
0: Oh,
3: booming.
0: En jij bedoelt Shazia, kan dat ook gewoon doen.
3: Ook
0: en,
3: doen. En dan gewoon denken van skip muziek.
0: Als we Shazia opeens bij Masterchef zien, weet je wel. Want ze maakt de hele dag kookfilmpjes, hè. Jullie zien het, hè. Ze maakt serieus het, jongen, hè. Wat? Ja. Maar goed, we gaan luisteren naar een nummertje van Shazia. En dit is een shatabanger samen met de King of Dancehall, Vibes Cartel. Dus hierbij, Shazia met Vibes Cartel. Talk to me now.

0: Sheng Yang Batman.
1: Suck your mother.
0: Suck your mother, Batman.
1: Yes. En dit heb je al een tijdje niet bij ons gehoord. Maar we zijn weer aangekomen bij de topic van de avond.
2: Yes.
1: Ja, it's been a while.
2: Van de dag.
1: Ja, ik wilde eigenlijk zeggen, want ik heb eigenlijk een spelletje klaar liggen. En ik wilde eigenlijk eens een spelletje doen. Maar een spelletje doen om de show af te sluiten is ook heel
3: leuk.
1: Maar goed, dan moeten we wel een beetje letten op de tijd. Want ik heb wel een beetje tijd nodig. Dus
2: nee, is goed.
1: We gaan deze kort houden.
3: Ja?
1: Oké, maar we gaan het dus hebben over AI. AI, ik denk dat we dat hier nog niet in onze show hebben besproken. Omdat in onze genre het iets...
2: Nog wel meevalt.
1: Ja, het nog wel meevalt. Hè?
3: Ja.
1: Omdat, ja, we zitten eigenlijk ook... Ik vind van niet, maar het is alsnog een soort van niche sound hier in Europa. Dus ja, we hebben nog niet echt te maken met AI. Maar heel veel andere genres hebben wel met AI te maken. En ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Kijk, er is dus bijvoorbeeld een TikTok van Amerikanen uit de Black community. Want er is dus een gospelnummer. Ik weet niet of jullie die TikToks voorbij hebben zien komen. Waar, maar alle ouderen, dus als in onze moeders, die leeftijden. Al die mensen, die doelgroep, die luisteren allemaal naar het gospelnummer. I became stronger on myself.
3: Zal ik wat zeggen?
1: Wat ga je zeggen? Mijn zeg niet dat je vader...
3: Mijn vader heeft me vandaag gezegd... Of ik had op een USB-stick gezet.
1: Oh my god!
3: Vandaag heeft hij me gevraagd. Kan je dit op een USB-stick zetten?
1: Oh my god. Hij is besmet. Oké, het is dus officieel.
3: Ik ga stuk, ja.
1: Het is dus officieel. Oké, AI-nummers. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Wat vinden jullie ervan? Kijk, want in principe denk ik van... Nou ja... Je kan er wel wat van vinden, maar ik vind het is dan een beetje net als wij DJ's draaien op USB. Maar goed, daarvoor had je CD's, daarvoor had je vinyl. En het is een, snap je? Het is een ontwikkeling, het blijft maar komen. En dat vind ik eigenlijk ook met muziek. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als er een DJ-set wordt gemaakt, dat die DJ-set zelf draait.
3: Ja,
1: en wij niet meer nodig zijn en het wordt een hit, dat ik ook echt zou denken, nee, sorry, weg ermee. Weg ermee.
2: Ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd wat jullie mening hierover is.
3: Ja, voor mij, ik zie AI zeg maar nog meer als een verlengstuk.
1: Ja.
3: Voor creativiteit, zeg maar.
1: Nu nog, ja.
3: Ja, in de toekomst gaat het sowieso overnemen. Je ziet het al met verschillende liedjes die fully AI zijn, waar iemand gewoon beheert en die haalt 100 miljoen streams en dergelijke.
1: Ja.
3: Maar voor mij, ik zou het gewoon graag willen zien als een verlengstuk van je creativiteit.
1: Dus voor jou blijft het een groen licht op AI?
3: Ja.
2: Ja, het is afhankelijk van inderdaad hoe je het gebruikt. Want ik merk wel dat ik het aan de ene kant wel storend vind. Bijvoorbeeld, je hebt het nummer wat nu ook heel bekend is, Pile.
1: Ja, want dat was mijn volgende vraag.
2: Ja,
1: dus.
2: Zeg maar, je hebt dat originele nummer ging al hard, maar die AI met dus die core erbij, die gaat veel harder.
1: Ja.
2: En iedereen kent die. En in het begin wist ik niet dat het AI was. Ik dacht, het is gewoon ingezongen.
1: Ik ook niet. Het is
2: toen,
1: TikTok die me dat heeft geleerd.
2: En later hoorde ik van, het is AI. En toen vond ik het ook gelijk minder leuk of zo.
1: Ja.
2: Ik luister liever naar het originele.
1: Maar moet je nagaan als Pile van jou was?
2: Ja, dus dan voel je ook some type of
1: ego.
3: Ja, denk je dan niet, zeg maar, dat de artiest van Pile daar, zeg maar, procenten voor heeft gekregen?
2: Maar ik weet niet, is die ding eens op Spotify?
1: Die zijn allebei op Spotify.
3: Dan moet hij wel procenten hebben gekregen.
2: Ja, vast wel. Ja.
3: En toestemming ook.
2: Ja, waarschijnlijk wel.
1: But is that enough for you as an artist?
3: Ja, het hangt van de artiest af. Ja.
2: Ja.
1: Maar wat zou jij doen? Jouw beat is dus nagemaakt, volledig, door AI. En het heeft AI heeft het een extra opvulling gegeven, waardoor juist die viraal gaat.
3: Wat door iemand anders gedaan bedoel je?
1: Ja.
3: Dat zou ik daar gewoon onderdeel van willen zijn. Want het is wat ik zei, een verlengstuk van mijn creativiteit. Dus zou ik daar ook gewoon mee willen werken. Want hoe je het went of keert, AI, dat gaat niet weg.
1: Oké, dus jij vindt eigenlijk van het gaat niet weg. Het heeft zijn minpunten, maar ook zijn pluspunten. Dus vind je weg binnen dat geheel.
3: Als ik een voorbeeld mag noemen, Timbaland, die had in coronatijd hele cursus opgestart van producers die, zeg maar, beats kunnen sturen en zo.
1: Mm-hmm.
3: En dan een paar jaar later kwam hij met Suno. Dus dat is, zeg maar, hij heeft eigenlijk alles wat naar hem is toegestuurd, is, zeg maar, ingetraind in Suno. En vanuit daar, zeg maar, worden dan, zeg je dat?
2: Beats gemaakt.
3: Beats gemaakt, ja. Ja.
1: Op de rug van al die mensen die dachten dat het...
3: Ik kreeg ook echt een backlash die tijd, ja.
2: Ja, dat is wel
1: shame.
2: Ja.
1: What a shame.
3: Hij kreeg echt gekke backlash die tijd, ja.
1: En heeft hij iets gezegd of heeft hij gewoon zijn snavel voor gehouden?
3: Hij zei gewoon van, zei ook alweer, iets wat neerkomt op van dit is de toekomst. En ik heb niet zeg maar het project gestart om zeg maar jullie beats te stelen, maar ik wil nog steeds met jullie samenwerken. Dat was zeg maar de deal. Jullie werken met mij samen als jullie beats toesturen. En op een gegeven moment kwam Suno, waar hij ook zeg maar ook een aandeel in had. Want hij heeft een artiest, een AI-artiest gemaakt, een Aziatische AI-artiest. Ja, iemand herkende ze Poku, zeg maar, in het liedje van die AI-artiest, ja.
1: What the hell?
3: Crazy, hè?
1: Oh my god.
3: Ja.
2: Ja, het is denk ik echt belangrijk hoe je AI gebruikt. Want inderdaad, als je, bijvoorbeeld ook in het geval van Pile, het kan zo zijn dat die artiest ook denkt van, hey, ik krijg gewoon zo'n boost, zo'n push. En dat hij daarna zijn volgende nummers, dat hij gewoon bekendheid krijgt. Dus dat is misschien dan een positieve manier. Maar als je inderdaad echt, zeg maar, bijvoorbeeld als label een AI-artiest gaat maken en zo, zeg maar, ja, streams wil genereren, dat vind ik wel echt een soort van...
3: Maar dat gebeurt wel heel vaak, hoor. Ik ken ook een R&B-artiest die... een R&B...
2: Kelania daar commentaar op, volgens mij.
1: Ja, hoe heet zij ook alweer?
3: Ik weet niet meer hoe ze
1: het is echt raar om zij te zeggen. Maar goed, ja, ik heb die ook gezien.
3: Millistreams.
2: Dat vind ik wel.
4: Samia Monet is dat.
1: Ah, ja.
3: Yes, dat was, maar, ja, ja.
4: Wisten klopt. Jullie, hè? Want dit is ook AI, hè? Backdrop muziekje waar je overheen het lullen bent, is ook AI.
2: Ja, maar dat gebruik je nog voor een bepaalde tool of zo. Ja,
1: dus
2: ja.
1: Maar als aanvulling.
2: En je doet niemand tekort of zo.
3: Ja, dat is eigenlijk gewoon een eigen productie nog steeds. Ja,
4: is eigen productie, maar daar gaat het wel heen.
3: Want het komt het echt niet AI.
2: Ja.
3: Nee.
4: Als ik eerlijk mag zijn, bij Galaxy is denk ik 60% AI is al niet meer echt.
2: Ja. Ja, het is wel gewoon een handige tool. Dat zeker.
3: Ja,
4: dit is ook handig. AI. Feel the Real Island vibe in Fitigjaldum. With Rockefeller Babe and the Fitigjaldum crew. Dus daar gaan we wel heen.
2: Ja, klopt.
3: Ja. Dit kan ik nog zeg maar accepteren, ja. Het is niet zeg maar dat
1: Maar dat komt omdat jij kan dit nu accepteren. Omdat jij letterlijk geen los van Fitigjaldum wat we hier aan het doen zijn, heb jij geen poot in de radio.
3: Ja,
1: dus stel je voor, dit was jouw baan al die jaren lang en je hebt je stem zo beter te trainen. Ja. En jij ziet dat AI het nu doet. Ja. Nou, dan gaat je brood op de plank.
3: Nee, dat
1: toch?
3: Dat
1: zijn we. Dus ik kan begrijpen dat Kelani er iets van vindt, bijvoorbeeld.
3: Ja.
4: Ik moet wel even zeggen dat deze stem is wel een gegenereerde stem. Is niet van iemand bijvoorbeeld, dus niet gestolen.
1: Nee, oké, snap ik. Maar goed, ik weer terug naar de R&B gedeelte. Ik kan heel goed begrijpen als er een artiest is of een AI-artiest gemaakt is en die persoon had millistreams en dat is nu gewoon de gekke artiest die super populair is en hype is. En dan heb je mensen zoals Kelani die al sinds hun 12e, 11e al muziek maken en keihard hebben gevochten om op die spot te komen en dan bam, AI. Met zo'n perspectief denk ik dan wel weer van dat vind ik dan echt heel min. Ja. Maar goed, als ik kijk naar de aanvulling die AI kan zijn, denk ik, jeetje, waarom was dit er niet 10 jaar geleden? Ik heb zitten schroegen, jongen. Snap je? Dus het is echt, het is bitterzoet, vind ik.
2: Ja, precies. Je zegt het goed, bitterzoet. Ja.
1: Ja,
3: er is bij de wel een Caribische AI-pokoe.
1: Echt?
3: Melissa!
1: Maar mensen zeggen het afro, hè? Heb je niet gezien? Mensen zeggen het afro.
3: Nee,
1: ja, I'm joking out, sir. Maar weet je wat het allerergste is? Ik vind het leuk.
3: Ik vind het
1: Ik vind het leuk, maar ik vind het leuk als een reclamespotje. Dus
2: het klinkt ook.
1: Voor een nieuwe Fernandes of zo. Ja. You know, maar, zoiets had
3: maar
1: het moeten zijn.
3: Is ook, zeg maar, de gedachte erachter is ook anders. Want dat was een chatgesprek.
2: Ja, ik wou zeggen.
3: Die iemand zeg maar in Suno heeft gezet en daarvan een liedje heeft gemaakt.
2: Ja.
3: Dus een ex van een vriendin, van iemand.
2: Ja,
3: stond echt buiten.
2: Dat was een hype.
1: Ja. Geniaal. Pakt die persoon nu credits op dat nummer? Oh jeetje, die is zuur. Die is heel zuur.
3: Denk het niet.
1: En weet je wat het is? Nu ook met social media, dat alles zo makkelijk is om te posten en te doen. Je gooit het gewoon online, je denkt niet na. En dan gebeurt zoiets en dan denk je, boot gemist. Ik heb mijn eigen boot gemist.
3: Klopt.
1: Dit is zwaar hoor. Echt zwaar. Maar goed, is het weer tijd voor een pokkeltje? Wat zeggen jullie? Yes. Hè? Want we zijn helemaal het kletsen hier. Kijk, we blijven lekker in de soca vibes, Caribbean vibes, summer vibes. Dus hierbij heb je een motto met shots. Bata.

0: Yes, yes, yes. En de topic van de dag is nog steeds AI. En we waren net al in gesprek over of wij AI goed vinden of niet goed vinden. Of dat we gewoon mee moeten gaan met de flow. En we zijn nog steeds in gesprek. Dus, ja, AI. Ja, in het op het Caribisch vlak is het nog niet helemaal. Wel, nee. Melissa, I'm drunk and outside, ja. Hè? Maar verder is, hebben we er nog niet echt mee te maken gehad. Maar wat weten jullie er nog verder van?
1: Ik denk sowieso vooral qua productie is het heel lastig om met AI gevoel te kunnen leggen. Want Caribische producties heb je heel veel gevoel. Heel veel slagen zijn niet op de eerste tel, zeg maar. Het is net ietsje daarna. Dus het is lastig om dat... Het komt er sowieso wel aan, denk ik. Maar het is lastig om dat na te bootsen op dit moment, denk ik.
0: Ja.
2: Ja, en met nummers denk ik ook lastig als in... stel je laat het... iemand in spreken, je hoort wel dat accent, zeg maar, ja, die accent is moeilijk, denk ik, door een AI-systeem echt kloppend.
0: Ja, maar dat gaat niet lang duren.
2: Ja, op een gegeven moment gaan het fine-tunen, dus het zal vast in de toekomst komen, maar ja.
0: Ja, toekomst, we praten over minder dan een jaar als je niet uitkijkt.
1: Ik denk sowieso binnen nu en 5 jaar dat AI gewoon echt fully getraind is om te doen wat ze maar willen. 2 jaar.
2: Ja. Ik ben benieuwd. Maar voornamelijk ook omdat je het ook gewoon op een hele slechte manier kan gebruiken, AI en zo. Daar ben ik nog banger voor eigenlijk dan, zeg maar, hoe het nu wordt gebruikt in de entertainmentwereld. Dus ja, ik ben benieuwd wat het allemaal gaat doen.
0: Ja, ik vind het wel heftig als ik moet denken aan pedofilie.
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ik weet, het is echt intens wat ik zeg, hè? En off topic. Maar goed, weet je, met AI kan je, hè?
2: Ja.
0: Als je kijkt dat je Donald Trump in een kort jurkje ziet en dat hij zo sassy loopt. Hebben jullie die TikTok gezien? Ja.
1: Dat kan ook met,
0: snap je? Ja. Of hebben jullie die AI's gezien van die kleine kinderen die dansjes doen? Snap je? Dus het gaat al best wel ver, hè?
2: Ja,
0: het is al niet meer zo.
1: Dan is de vraag hoe ver de AI-platformen dat beveiligen, zeg maar, of daar de grens in zetten. Als je zo'n prompt te zien krijgt, dat je direct eigenlijk niet meer zou mogen inloggen, vind ik.
0: Ja, maar ook de jeugd onder elkaar, hè. Een manier, het is weer een hele nieuwe manier van elkaar pijn doen.
2: Ja.
0: Op welke manier je dan ook kan bedenken, als je jong bent, denk je nog niet zo ver na over de gevolgen. Dus als jij denkt, AI is gewoon grappig en lollig en dat is maar een grapje. Ja, je kan iemand echt voor het leven beschadigen daarmee.
1: Ja,
0: en dat blijft ook gewoon zo lang op internet.
2: Ja,
0: ja, dus het heeft ook wel echt enorme valkuilen.
2: Ja, zeker. Zo ook gewoon met die deepfakes en zo. Dat je misschien beschuldigd kan worden van een misdaad die je niet hebt begaan. Dat je niet daar bent of zo.
0: Ja, ze zien een beetje op de bank beroofd.
2: Ja,
1: dat is zonder geld.
2: Ja, dus zo mensen kunnen je wel echt framen of in een setup zetten op die manier. Maar ja, ik denk dat meer bij de elite zou gebeuren, denk ik. Maar ja. Dus ik ben echt benieuwd hoor, met AI. En wat het ook nog meer gaat doen in muziek.
0: Ja. En iedereen praat de hele tijd over die AI-flyers, dat ze het niet leuk vinden. Ik moet zeggen, over het algemeen heb ik dat probleem echt niet. Ik vind bij AI, denk ik, het is gewoon leuk. Maar ik moet wel zeggen, ik ging laatst schaafijs halen. En die flyer was met AI gemaakt en ik dacht...
2: Ja.
0: Het hoeft niet eens. Het verschil, het contrast is... Het is niet te vergelijken met elkaar.
1: Ja, zeg maar een soort standaard template die... Als je gewoon een simpele prompt intoest, dan krijg je gewoon zo'n flyer. Ja. Mensen gaan daar gewoon direct mee akkoord. Je kan gewoon veel dieper gaan als in... Als je pas de eerste draft krijgt, zeg maar.
0: Ja. En mensen gaan doen meestal de moeite niet om nog een paar keer dingen te sturen.
2: Ja, klopt.
0: En dat is gewoon het probleem.
2: Je ziet het vaak inderdaad bij die... mensen die eten verkopen. Hun flyers, als het AI is, het lijkt allemaal op
0: Disney.
2: Op elkaar.
0: Lijkt op Disney eten.
2: Het lijkt allemaal op elkaar. Ja, ik snap wel dat mensen... Ik heb zelf ook wel het gevoel van, je wil niet alles met AI maken, zeg maar. Op een gegeven moment, het is wel een keer leuke flyer hier en daar. Op een gegeven moment wil je wel ook gewoon iets wat...
1: Maar de uitdaging ligt ook bij, zeg maar, hoe kan je AI zo creatief gebruiken, dat het niet lijkt op...
0: Ik vind dat daar de kunst in zit. Ja, want ik vind dat is het. Ik vind AI op zich niet erg. Ik denk, het kan een hele goede verlengstuk zijn van wat je al aan het doen bent.
1: Ja.
0: Maar als je de moeite niet erin steekt, dan doe het niet.
2: Nee, klopt. Maar je ziet gewoon heel veel... Iedereen ziet nu die bepaalde herkenningspunten van... Waardoor je ziet dat het AI met AI gemaakt is. Dat is het. En
0: Ja. Het gaat ook als een lopend vuurtje, hè?
2: Ja, ja.
0: Weet je hoeveel flyers nu soortgelijk zijn? Ja, ja. Dat ik niet eens meer weet, is het een restaurant? Is het een evenement? Ja. Is het een, snap je? Je weet niet meer wat het is. Ja. Zo erg lijken ze allemaal
1: en
0: op elkaar.
1: Met proms kan je dat zeg maar echt gewoon eigen maken, maar dat gebeurt
2: ja.
1: niet.
2: Ja.
0: Tip van de dag voor AI. Ga jij aan de slag met AI? Doe een beetje moeite. Zet wat extra prompts in. En zorg ervoor dat je wat je ook wilt... fine-tuned.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat de waardevolle boodschap is.
1: Ja, ja, vind ik ook, ja.
0: Toch?
2: Ja, 100%, ja.
0: En ik denk dat we het in de vriezer moeten zetten, niet koelkast, in de vriezer moeten zetten, zodat we erover... Ja, gewoon, ja. ja. Om te kunnen we praten van, oké, we zijn nu een tijdje verder, wat zijn de ontwikkelingen geweest?
1: Misschien zijn wij dan niet eens meer. Zitten we thuis en dan wordt hier gesproken gewoon random.
0: Echt, hè? Hey, allemaal nepbeelden. Je ziet ons allemaal als avatar. Animatie gewoon. Ik ga stuk. Oké, het is weer tijd voor een lekker nummertje. En we zijn hier in Nederlandse wateren. Of ook met een beetje Curaçaose peper erin. Want ik heb hier een nummer klaarstaan van Die Ops. Dus luister goed, want dit is een vies nummer. Vies, maar heerlijk nummer. Dus hierbij Die Ops met Jiggle Napami.
3: Die Ops.

0: Ik ben stuk.
1: Gezellige avond.
0: Yes. En de topic was AI. Ik denk dat we hem nu wel kunnen afronden.
2: Ja.
0: We hebben al gezegd wat eigenlijk een soort van de tip van de dag was omtrent dit onderwerp.
1: Ja.
0: Is er nog iets dat jullie eraan kwijt willen voordat ik doorga?
2: Gebruik het gewoon naar je hand dan. Als je, stel, je hebt het gevoel dat je baan of werk in gevaar komt. Bedenk iets met AI.
0: Vraag AI.
2: Dat kan wel binnen of je de juiste tip gaat geven. Maar ja, probeer het gewoon naar je hand te zetten dat je iets met AI ook die manier zeg maar nog je geld kan maken of wat dan ook.
1: Ja,
2: ik denk dat ook het beste is.
1: Ja.
0: Sluit jij je daarbij aan?
1: Ja.
0: Oké, we gaan door. Want ik zei het al, ik had het al eerder hier in de show gezegd. Ik hou van spelletjes spelen, ik hou van gezelligheid. En it's been a while. Want hè, we hebben onze summer mix of summer break mix gehad. Daarna hebben we zoveel nieuwtjes gehad die we moesten delen. We hebben een interview gehad. Ja, we hebben dus niet de tijd ervoor gehad. Maar op deze prachtige zaterdagavond hebben we er de tijd voor. Dus we gaan een spelletje spelen. De heren weten wat voor spelletje het is, maar ze weten nog niet hoe het eruit ziet. Jullie weten wat het is, toch? Ik had het gestuurd, dus jullie weten wel wat het is.
1: Ja.
0: Is niet van,
1: ja.
0: Je moet een rondje rennen hier om het, snap je? Ja. Is niet, is geen twister ook. Nee, maar ik heb wel wat anders mee. Dus ik sta eventjes op. Dus één seconde. Even pakken. Hoppa, kijk nou. En jij ziet het niet natuurlijk. Wel als je op onze Instagram gaat, vierdegeldam.nl, check het trouw. Maar dit is een, hoe noem je dat? Een rat. Ja, ja, maar zo, ja, een rat is raar om te zeggen op de radio als je het niet ziet.
1: Draairad.
0: Een draairad. Ja, dit is een draairad. Een hele kleine draairad. Maar dit is nu vanaf vanavond officieel de Vidigeldam rat. Draairad, sorry. Ja. En dat betekent dat niet elke show, want dan wordt het niet meer leuk. Maar we gaan het wel een paar keer in de maand of zo. Nee, 1 keer in de maand, 2 keer in de maand of zo gaat hij terugkomen. Okay. En hij wordt steeds intenser.
2: Okay.
0: En elke keer gaan we er dus andere voorwaarden aan koppelen. Dus nu heeft elke kleur, want het is een draairad met verschillende kleurtjes. Je hebt roze, lichtblauw, lichtgroen, lichtgeel, donkergeel, donkerblauw, rood, et cetera. Dus je hebt verschillende kleurtjes hier. En elke kleurtje betekent wat. En dan mag elke persoon van ons, inclusief ik doe mee. Ik doe mee. Je geeft er even een spin aan en op welke kleur hij komt betekent dat het voor jou geldt.
2: Okay.
0: Ik heb rekening gehouden met dat het de eerste keer is. Dus de dingen waar het nu voor geldt, die zijn heel luchtig. Ik ga het gewoon 1 keer opnoemen,
1: ja.
0: Maar we hebben het allemaal op onze telefoon klaarstaan. Dus het is niet dat je niet weet wat er gaat gebeuren. We kunnen het daarna nog herhalen. Ook voor jou die nu intuned bij ons, vidigeldam.nl op Instagram. Die tuned in, die ga ik ook even inlichten erover. Dus als allereerste ga ik even het rondje kleuren. Af. Rood. Kom je op rood terecht. Betekent liedjes zingen in een andere toon van een artiest. Nou, dat is well known ons. Want wij hebben heel vaak spelletjes. En dan spelen we dit spelletje letterlijk met elkaar. It's been a while though. It's been a while. En dan gaan we door. Donkerblauw betekent gewoon confession. En natuurlijk eerlijk vertellen wat je guilty food is. En dat bedoel ik niet van, ja, ik hou van mijn pannenkoek, maar dan met, laten we zeggen, jam of pindakaas. Nee, ik wil horen dat jij van grillworst houdt met pindakaas of crackers. Snap je? Wat is jouw guilty food pleasure gewoon? Oké, dan gaan we door. En dan lichtblauw, dat is zingen, maar echt zingen. Een tune naar keuze. Dus, echt zingen, ja? Yeah? Dan gaan we door. En wacht, ik wil wel zeggen, je hoeft niet 3 minuten lang dat nummer te zingen. Wel refrein.
1: We houden het gewoon.
0: We houden het op refrein, ja? Oké, dan gaan we door. Roze betekent ook meezingen. Mag ook rappen zijn, maar ook meezingen. Niet met Engels, niet met Nederlands, maar met een Spaanstalig nummer. Naar keuze. Naar keuze, okay, ja? Spaanstalig, want dat zijn we allemaal niet. Dan gaan we door. Geel staat voor volgende week trakteren op drinken naar keuze van de rest. Van iedereen hier in de studio. Die zegt, en ik zeg jullie, nee. Hier maar naar keuze. Dus wat jij zegt, dat moet die persoon halen. Dan gaan we door. Donkergeel is soortgelijk. Dat is trakteren op eten naar keuze van de rest. Dus hè, hetzelfde, maar dan drinken, eten. Ja, dan gaan we door. En dan donkergroen is guilty genre. Dus het kan zijn dat wij zeggen dansen, dansen, dansen. Maar jouw guilty genre is opeens opera. Snap je?
2: Ja, oké. Okay.
0: Yes, mag ook. En dan lichtgroen is de laatste. En dat betekent laatst beschamende situatie benoemen. Iedereen maakt wel bijna dagelijks, of laten we zeggen wekelijks, een situatie mee dat je denkt, jeetje, dat was echt super awkward. Ja, ja, ja, ja. Ik sowieso. Ik waarschijnlijk wekelijks. Elke boeking waarschijnlijk wel. Oké. Dus, leuk, is het helder?
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, leuk, hè? Maar hij wordt intenser. Eerlijk, nu heb ik echt rekening gehouden.
1: Ja, ja, ja,
0: het is luchtig.
1: Ja, ja, ja.
0: Snap je? Iedereen mag zijn broek aanhouden. Geen vieze dingen eten. Helemaal niks. Ja. Oké. Wie is de gelukkige eerste?
2: Ja,
0: kom jullie niet zeggen met ik?
2: Nee, ik
0: hi, Ivan! Oké.
2: Okay. Ja,
0: jij moet, nee,
2: moet
0: jij maar die spin
2: moet ik
0: geven. Ja, het moet jouw touch hebben.
2: Oké.
0: Oké. Zeker zo. Lichtgeel. Laten we kijken wat dat betekent. Dat is drinken naar keuze van de rest. Dat jij drinken moet halen naar keuze van de rest.
1: En wij mogen kiezen.
0: En wij mogen kiezen.
1: Wat is het duurste in de week?
0: Ik wil gewoon iets vervelends. Ik wil cola stroop.
2: Cola stroop.
0: Oh, snap je? Je gaat niet naar de appie cola stroop halen. Je moet naar toko gaan.
1: Individueel? Of
0: individueel? Nee, individueel.
2: Cola
0: dus jij mag zelf zeggen wat je wil.
1: Marcusa sap.
0: Ik hoor dat, maar hij moet nu naar dezelfde winkel zijn klaar.
2: Ja, maar ja.
0: Maar goed, los van, je hebt het al gezegd. Ja, ik weet, drink je matcha?
1: Nee.
0: Oh,
1: nee.
0: Jammer. Anders had ik gezegd, zeg matcha.
1: Ik vind het leuk om naar daar te gaan. Dat is niet erg. Ik zal zelf ook drinken.
0: Nee, ben dat ben ik dan goed. Oké. Lord, even kijken. Oh, ja, Ivan is. Oh, Ben is.
1: Kijken.
0: Wacht, ik kan het niet zien. Oh, jawel, ik kan het zien. Wat is het?
1: Rood.
2: Nee.
0: Wat? Nee, Ivan, zeg jij het?
1: Blauw. Het is in het midden, eigenlijk mag ik nog een keer.
2: Nee, het is meer. Kijk, het is meer naar blauw toch?
1: Geef eerlijk toe. Is hij eigenlijk is precies in het midden?
0: Hij is meer op rood. Bart. De oh. Final call.
3: Ik zeg, nee, hij is meer op blauw.
0: Meer op blauw?
3: Ja, meer op blauw.
0: Oké, okay, dan is hij blauw. Oké,
1: okay,
0: dan gaan we naar blauw. Wat zegt het? Dit is donkerblauw en die zegt.
1: Oké.
0: Okay. Oké,
1: okay, is blauw. Blauw is goed. Guilty food. Goeie vraag.
0: Heb je echt niks dat je lekker vindt? Dat je eet waarvan je denkt, dat is eigenlijk niet normaal.
1: Ik heb vroeger, toen ik klein was, mijn moeder had roti gemaakt. Maar er was geen toespijs meer. Er was alleen maar rotiplaat. Dus ik heb toen een wrap gemaakt. Met Unox knakkels.
2: Hey, wow.
0: Ik ga stuk.
1: Ja, en uitjes. Gebakken. En toen een rotiplaat van gemaakt.
0: Hoe?
1: Rotirol.
0: Hoe was dat?
2: Rotirol met Unox.
1: Het was
0: Hema.
1: In die tijd was het wel lekker. Maar als ik het niet zou doen, zou ik het lekker. Het is echt vies.
0: Klinkt als survival food.
1: Het was ook
2: ja, man. Wow.
0: Ik ga stuk.
2: Ja.
1: Maar het was wel lekker in die tijd.
0: Hoe oud was je?
1: 8, 9.
0: Oké. Ja, ja. Dan is hij nog gedoogd. Als je 8 bent, ja, denk ik
1: niet,
0: tuurlijk.
1: Ik was niet 31 of zo.
0: Nou, ik weet niet. Misschien was je 21. Ja, weet ik veel. Oké.
2: Okay.
0: Last but not least. Oh, sorry. Ik wil hem goed zetten. Oké. Okay.
2: Ja.
0: Ik wil weten wat het is. Ik ben zenuwachtig. 1, 2, go. Oh.
2: Lichtblauw.
0: Lichtblauw. Oké. Okay. Even kijken. Wat zegt lichtblauw?
1: Single, heerlijk.
0: Zingen naar Tune van Keuze, mijn god. Oh my god, ik heb geen nummer. Het is wel leuk als ik een bekend nummer zing, toch? Even kijken, wat is een bekend nummer?
2: Sing Folded.
0: Wat? Hell no, nog met die dingen. Even kijken. Oh my god, ik wil gewoon naar radio.
2: Sing.

0: dips. Woei! Het pakt me dat het geen Caribisch nummer was. Het pakt me echt super
1: maar dat
0: radio.
1: Is juist te makkelijk voor ons eigenlijk.
2: Ja, klopt.
1: Maar dat
2: ja,
1: luisteren klopt. We zoveel.
0: Ja, oké. Okay. Nou, weet je, dit was leuk. Ik denk, we houden hem nu gewoon kort, maar krachtig. Het was gezellig. Ik mag nu, dit betekent dat ik de volgende keer tandje hoger mag.
2: Ja,
0: hij mag
2: zeker.
0: Intenser worden, toch?
2: Ja, ja.
0: Oké, okay. En dit is dan nu de officiële Fidegelden draairad.
2: Ja, even een sticker plakken erop.
0: Ja, we moeten wel een sticker erop plakken, ja. Dat is wel leuk, ja. En ik wil hem ook niet elke week meenemen, dus we moeten wel opslag ervoor vinden. Of het moet in de auto van Ivan blijven.
1: Ik ben opslag, hoor.
0: Ik ga stuk. Oké. Okay. Ja. Het is, ja, weet je, ik zeg het altijd, hè, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En helaas is het ook weer zover. Het is nog niet het einde, want we hebben nog nummers klaarstaan. Maar het is wel het einde van onze gekakel.
2: Ja, wel een leuke uitzending. Hoor.
0: Was echt gezellig, hè? Ja, echt gezellig. En dit gaan we gewoon vaker doen. Ik vind ook dat we weer moeten beginnen met onze spelletjes. Want dit houdt het lekker luchtig en gezellig, toch?
1: Ja.
0: Dus dat gaan we vanaf nu ook gewoon weer wat vaker terug laten komen.
1: Yes.
0: Maar er is een einde. Dus hartelijk dank voor het luisteren. We zijn er volgende week zaterdag weer van 9 tot 11 at Galaxy Radio. I go by the name of Rockefeller Babe. En ik ben hier met Ivan en Ben Belmiro. En wij zijn Fidegelden. Fijne avond.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update. In Moskou vielen bij een explosie in een restaurant 3 doden en raakten 15 mensen gewond. De explosie, vermoedelijk door gas, gebeurde in een van de 7 zusters, Stalinistische wolkenkrabbers. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Daarna brak brand uit. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. Franse premier Sébastien Lecornu meldt dat natuurbranden in Frankrijk over het algemeen onder controle zijn. De branden woeden nabij Bordeaux en in Var, tussen Marseille en Cannes. In Var stak de brand in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

We gaan hem laten zien wat een piraat is. We gaan zijn body stretchen naar Pilates. Voor mij gaan ze cheap, ze gaan bijna gratis. Glock 43, je weet wat mijn maat is. Met 50 gezien, je weet niet eens wat saaf is. Het bloed laten vallen, je weet niet wat gas is. Haast niks, daarom weet je wat haast is.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m. Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
1: Galaxy Radio.

0: Boos, you know what I'm saying?
1: Ja, heel tof dat je weer luistert naar Flava in je ears. Ik ben Danny en ik neem je mee naar de beste hiphop ever made. Dat is dan naar mijn mening zo. En ja, ik weet niet of jij ons throwback kanaal al kent. Ik zat dat van de week weer te luisteren en ik hoorde een track voorbij komen. Ja, dit is aflevering nummer 187. En daar kan alleen maar één track bij horen, denk ik dan. Dat is dan ook de Galaxy Throwback Radio Opener van deze week. Ik heb het dan over Dr. Dre en Snoop Dogg, toen nog Snoop Doggy Dogg, met 187 UM.

Jordi Simons, Tiny, The Aura, Black Poet en Havoc met Day One. En dan N-Word in het meervoud. En straks een interview met die Jordi Simons. Hoe vet is dat? Nu eerst Nas met The Rise and Fall. In de hiphop zijn er echt heel veel unreleased songs en albums. En misschien wel het meest besproken unreleased album is Detox van Dr. Dre. Maar het volledig opgenomen album Death of Escobar deed ook heel veel stof opwaaien destijds. Alle tracks lagen klaar, maar toch kwam deze er niet. Het zou het einde zijn van het maffia-slash-gangster-image Nas Escobar. En er zou geen normaal Nas-album komen, maar een soort van The Lost Tapes-achtig album. Dus tracks die een aantal albums niet gehaald hadden, aangevuld met wat nieuwere songs. En waar hij dan hier een image zou begraven, zou hij de Nas die we kenden van Illmatic weer op gaan pakken. Het was ook gepland voordat er ooit dan nog een Stillmatic-album uit zou gaan komen. Dat was nog niet eens in de planning. En er was zelfs al een vroege versie van het album gestuurd naar Vibe Magazine. En die deden zelfs al een review. Die gaven geen sterren, maar platen. En deze kreeg er 4 uit 5. Dus het was echt wel iets om naar uit te kijken, waar men op zat te wachten. En alsnog is het niet 100% duidelijk of het uiteindelijke album ook echt afgemaakt is. Of het gemixt is, of het gemasterd is. En toen het alsnog niet uitgebracht was, toen wist ook niemand waarom. En hoe het exact zit, dat zullen we toch echt ooit aan Nas zelf moeten vragen. Volgens de bootleggers was dit album wel degelijk een soort van gereleased en gelekt enzovoort. Want er circuleerden jarenlang aan allerlei versies op het internet. Maar uiteindelijk zijn er een handjevol tracks echt wel gereleased. Via The Lost Tapes bijvoorbeeld. En in Nederland kreeg ik zelf niet heel veel mee van deze Urban Myth. Maar wel dat er een aantal tracks echt gelekt waren. Want die heb ik ook op die manier weten te bemachtigen. Waaronder deze track The Rise and Fall. Dat herinner ik mij nog goed. En deze zou dus gestaan hebben op het album The Death of Escobar. Net als Detox een grote what if in the history of hip.

0: Eredivisie met Forever Ere. En nu tijd voor het interview met Jordi Simons. En ik vroeg hem van, ja, een samenwerking die ik heel interessant vind is die met Mitchell Drix. Samen vormen jullie Pret Rosso, als ik het goed uitspreek. Van waar die naam? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen en wat maakt samenwerken als beatmaker zo fijn om te doen? En welk werk dat je samen hebt gedaan is het meest memorabele till this day? En wat kunnen we in de toekomst van dit duo nog verwachten?
1: Ja, dat hele verhaal rond Pret Rosso, dat is op zich wel apart. En Mitchell is mijn maatje natuurlijk, maar die kwam er later pas bij. Dus Pret Rosso, dat begon met Roland. En Roland is ook wel DJ Ra of Globai vroeger. Hij is momenteel DJ voor Engel en voor Miga. Alleen Roland die woonde vroeger in de Vivaldi-straat. En daar had hij zijn thuisstudio. En daar zaten wij dan twee keer per week of zo in de avond. En alle producties met hem waren dusdanig vet dat er eigenlijk altijd tracks uitkwamen. En nooit met Nederlandse artiesten, want dat kwam pas later. Maar vooral met Amerikaanse artiesten, met Big Twins of met Melee Sparks. Ja, we hadden daar echt wel een heel toffe chemie in de beats, in de drums, in de samples. Soms zelf gespeeld, soms gewoon van vinyl. Alleen Pret Rosso was dus de rode priester. En dat klonk wel vet als je dat uitsprak in het Engels. Maar dat had dus te maken met Vivaldi. En omdat hij in de Vivaldi-straat woonde, hadden wij destijds die naam bedacht. Mitchell die kwam er inderdaad pas later bij, toen we ook met Illmind veel waren aan het werken met die Blab Kids. En dat is een soort van competitie, beat challenges, sample composities. En toen kwam Mitchell erbij. En toen werd het wat minder met Roland qua productie, want we hadden allebei een soort nieuw leven. En dat verwaterde een beetje. En zo gaat dat ook in het leven trouwens. Maar met Mitchell had ik nog wel dagelijks contact. En ja, dat hebben wij een beetje doorgezet. Dus hij werd ook een soort onderdeel van Pret Rosso. En we hebben het ook nog met z'n drieën gedaan. Maar pas vrij recent, dus dan spreek ik over de afgelopen 2 maanden, ben ik met Roland weer opnieuw het Pret Rosso verhaal op aan het pakken. Ja, dat blijft tof om te doen. En de sound blijft tof. Veel mensen weten niet dat wij het zijn, dus dat maakt het ook altijd leuk. Ja, er zit geen houdbaarheidsdatum op passie, dus dat kun je tot in de eeuwigheid blijven doen. En dat blijven we ook doen. Dus wij doen lekker onder de radar toffe shit blijven bouwen. Dat is het verhaal achter Pret Rosso. En er zitten echt toffe dingen tussen. We hebben met Tragedy Gaddafi dingen gedaan, met Fall Monday, met Starvin B, jongens van Infamous Mob, maar ook Easily Crippled, wat ook destijds een deel was van Infamous Mob in Queens. Ja, dat is een kleine community, dus het is niet voor iedereen, maar ja, tof om te doen. Zeker, allemaal legends.
0: Nou ja, nu wel voor iedereen een hele dikke track van jullie, samen met Flesh Wounds, Fall Monday.

0: The Alchemist met Wiz Khalifa samen met Universal Studios hier op Galaxy bij Flava in your ears. En het is nu tijd voor de concertagenda, althans, die is leeg. Ja, er is even heel weinig te doen in het land, tenzij we het over festivals hebben, waar nog wel eens een hip-hop act staat, laat ik het even zo zeggen. Maar ik doe altijd oproepjes, geef het een maand van tevoren door. Als er wat te doen is, een gig, een event, een whatever. En ik promote het voor je, dat doe ik gewoon zomaar hier in deze concertagenda. Maar nu is deze dus leeg. Dus ga ik freestylen van wat ga ik dan draaien. Nou, dan heb ik wel even iets heel speciaals voor jou klaarstaan. Show Nuff met No Nice Times.
1: Side, west side, worldwide, that's what I provide.

0: ED met Can't Hold On, geproduceerd door Madlib. En nu het vervolg van het interview met Jordi Simons. En ik vroeg hem wanneer je terugkomt in de tijd. Hè? Terug naar jouw jongere zelf die net de wereld van hiphop instapt. Welk advies zou je dan met de kennis van nu aan jezelf geven?
1: Qua tips aan mezelf. Ja, ik had vroeger de snare moest zo hard mogelijk zijn. De drum moest zo hard mogelijk zijn. En later ben ik daar allemaal op teruggekomen. Hoe subtieler de sounds in elkaar smelten qua chemie, qua balans, hoe toffer ik het uiteindelijk vond. Dus dan die snare niet keihard klappen, maar gewoon zo laten klinken alsof ze denken, dit is al van plaat. Die drum zit er al in, of die bass klinkt alsof die al erin zat. Dus als de balans qua frequentie nice klinkt, dan was het bij mij was het doel behaald. Dat heb ik eigenlijk zo de laatste jaren constant wel op een fijne manier weten te ervaren. Daarbij kwam ook dat ik Havoc ooit een keer hoorde zeggen, if the drums ain't tight, the beat ain't right. En dat heeft altijd wel iets gehad bij mij. Als je alle sounds weglaat en die drum kan nog een uur aan blijven staan omdat die vet klinkt, dan heb je hem al. Dan ben je al op 80%. En dat probeerde ik dus altijd. Ik wilde de drums zo laten klinken dat mijn ma ernaar kon luisteren, mijn opa, mijn tante, en dat die niet afzetten omdat het super chaotisch is of hectisch klinkt of veel te hard. Het moest gewoon lekker luisterbaar zijn voor iedereen. Maakt niet uit welk genre. Het moet niet uitgedrukt worden omdat het vreselijk is. Dus vaak deed ik dat al bij de drums, dat ze al gewoon lekker jazzy klonken. Of misschien is jazzy het foute woord, maar in ieder geval lekker luisterbaar.
0: Ik denk dat heel veel beatmakers hier wat aan gaan hebben. Dus super bedankt voor dit advies. Straks meer van dit interview. Nu eerst een Flava in your ears exclusive. Een primeur. En wat voor een primeur. Ik heb het over UFO Thief. Ik heb het over Eto. Ik heb het over Secluded, die je ook wel kent als Sack van Enkel. En dat op een beat van Jordi Simons. Dat kan niet anders dan gewoon een knijtersharde banger worden. En dat is het ook geworden. Cats turn into rats. Een Flava in your ears primeur.

0: Nou is het afgelopen.
1: Ja, nou is het afgelopen, want genoeg is genoeg was dit van Reemster. En van Reemster krijg ik nooit genoeg. Van MC's met dit soort subject matters enzovoort. Kritische noten. Ja, I love it. Dus daarom. En daarom ook vorige week zo'n oproep. Hè? Ken jij zo'n iemand? Ben jij zo'n iemand? Laat je horen. Ik ben er altijd benieuwd naar. Nu is het tijd voor heel wat anders, want nu is het tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times. Galaxy Mixtape. De Galaxy Throwback Mixtape. Ik zoek online interessante mensen op en vraag hun dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dat vertel ik of zij zelf waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op. Aan het einde van het jaar maakt namelijk de one and only collega en hele dope DJ, DJ Lowpro, een mixtape van al die inzendingen die dan tot dusver binnen zijn gekomen. En dat hoor je dan in de allerlaatste uitzending van het jaar van Flava in je ears. En dat is altijd een feestje hoor, kan ik jou vertellen. Dit keer een inzending gekregen van niemand minder dan Chris Delgado, een DJ en een groot muziekliefhebber. Hij koos het volgende. Hij zei, een nummer dat voor mij echt opvalt binnen hiphop is What They Do van The Roots. De beat is laid back en soepel, waardoor je er meteen in wordt meegenomen. Tegelijkertijd zijn de lyrics scherp en krachtig. De zin Never Do What They Do is voor mij al de kern van het nummer. Het betekent dat je met je art iets moet doen wat anderen niet doen. Durf anders te zijn en blijf trouw aan jezelf. De combinatie van een relaxte vibe met een sterke boodschap maakt dit één van mijn favoriete hiphop tracks ever.